0: Café Brakke zet de tijd op 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds begin 2023. Een megawattuur gas kost nu ruim 74 euro, ruim 6% meer dan maandag. De prijs stijgt door de nieuwe escalatie van het conflict tussen de VS en Iran. Ook olie wordt flink duurder. De prijs van een vat Brent-olie is gestegen naar bijna $95. En overdag moet aan de snelwegpomp voor benzine een recordprijs worden betaald. Consumentencollectief United Consumers verwacht ruim €2,66 per liter en voor diesel maar iets minder. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn in het Gelderse dorp veel agenten aanwezig en ook de ME is er, vooral om collega's te beveiligen. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige bewaker uit Wiegen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Een van hen was in levensgevaar, maar kon het uiteindelijk overleven doordat collega's snel ingrepen. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. Dat is een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. Volgens Iraanse media zijn daarbij verschillende plaatsen getroffen en vielen er ook zeker twee doden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran voor vergeldingsaanvallen. De VS zegt namelijk zelf doelen van de Iraanse revolutionaire garde aan te vallen. En mogelijk tot 1300 bouwprojecten in Nederland dreigen stil te komen liggen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwt daarvoor na de schorsing van een belangrijke kwaliteitsborger. Die controleurs kijken of gebouwen tijdens de bouw wel voldoen aan de wettelijke eisen. En als zo'n controleur wordt geschorst, dan moet de bouw volgens de regels ook direct worden stilgelegd. Het is nog niet duidelijk om welk bureau het precies gaat, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest nu wel flinke vertraging bij veel bouwprojecten. Het weer, het blijft droog met in het westen een enkele bui bij 12 tot 16 graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Drakken zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds begin 2023. Een megawattuur gas kost nu ruim 74 euro, ruim 6% meer dan maandag. De prijs stijgt door de nieuwe escalatie van het conflict tussen de VS en Iran. Ook olie wordt flink duurder. De prijs van een vat Brent-olie is gestegen naar bijna $95. En overdag moet aan de snelwegpomp voor benzine een recordprijs worden betaald. Consumentencollectief United Consumers verwacht ruim €2,66 per liter en voor diesel maar iets minder. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn in het Gelderse dorp veel agenten aanwezig en ook de ME is er, vooral om collega's te beveiligen. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige bewaker uit Wijchen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Een van hen was in levensgevaar, maar kon het uiteindelijk overleven doordat collega's snel ingrepen. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. Dat is een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. Volgens Iraanse media zijn daarbij verschillende plaatsen getroffen en vielen er ook zeker twee doden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran voor vergeldingsaanvallen. De VS zegt namelijk zelf doelen van de Iraanse revolutionaire garde aan te vallen. En mogelijk tot 1300 bouwprojecten in Nederland dreigen stil te komen liggen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwt daarvoor na de schorsing van een belangrijke kwaliteitsborger. Die controleurs kijken of gebouwen tijdens de bouw wel voldoen aan de wettelijke eisen. En als zo'n controleur wordt geschorst, dan moet de bouw volgens de regels ook direct worden stilgelegd. Het is nog niet duidelijk om welk bureau het precies gaat, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest nu wel flinke vertraging bij veel bouwprojecten. Het weer, het blijft droog met in het westen een enkele bui bij 12 tot 16 graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Stuur je appje naar

0: Marije Drakke zet de tijd op 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds begin 2023. Een megawattuur gas kost nu ruim 74 euro, ruim 6% meer dan maandag. De prijs stijgt door de nieuwe escalatie van het conflict tussen de VS en Iran. Ook olie wordt flink duurder. De prijs van een vat Brent-olie is gestegen naar bijna $95. En overdag moet aan de snelwegpomp voor benzine een recordprijs worden betaald. Consumentencollectief United Consumers verwacht ruim €2,66 per liter en voor diesel maar iets minder. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn in het Gelderse dorp veel agenten aanwezig en ook de ME is er, vooral om collega's te beveiligen. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige bewaker uit Wijchen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Een van hen was in levensgevaar, maar kon het uiteindelijk overleven doordat collega's snel ingrepen. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. Dat is een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. Volgens Iraanse media zijn daarbij verschillende plaatsen getroffen en vielen er ook zeker twee doden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran voor vergeldingsaanvallen. De VS zegt namelijk zelf doelen van de Iraanse revolutionaire garde aan te vallen. En mogelijk tot 1300 bouwprojecten in Nederland dreigen stil te komen liggen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwt daarvoor na de schorsing van een belangrijke kwaliteitsborger. Die controleurs kijken of gebouwen tijdens de bouw wel voldoen aan de wettelijke eisen. En als zo'n controleur wordt geschorst, dan moet de bouw volgens de regels ook direct worden stilgelegd. Het is nog niet duidelijk om welk bureau het precies gaat, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest nu wel flinke vertraging bij veel bouwprojecten. Het weer, het blijft droog met in het westen een enkele bui bij 12 tot 16 graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een schietpartij in Hamburg zijn zeker 2 doden en meerdere gewonden gevallen. Duitse hulpdiensten kunnen het betreffende pand nog niet in, omdat er mogelijk nog gewapende daders aanwezig zijn. Zwaar bewapende agenten hebben het gebied rond het complex afgezet. Volgens journalisten van de krant Bild ligt in het complex een dodelijk slachtoffer. De andere man is in een ambulance overleden. Een Nederlandse automobilist is in Turkije bewust ingereden op 2 mensen met wie hij ruzie had. De Nederlander reed meteen weg, maar kon later bij de Bulgaarse grens worden opgepakt. Hij kreeg om onbekende reden ruzie met een medewerker van een winkel bij een wegrestaurant. Ze werden buiten door omstanders uit elkaar gehaald. De Nederlander stapte vervolgens in zijn auto en reed 2 betrokkenen omver. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De opzettelijke aanrijding is vastgelegd door een beveiligingscamera. Iran heeft in het noorden van Irak Amerikaanse faciliteiten bestookt. Een reparatiewerkplaats en een loods met technische apparatuur zouden zijn vernietigd. Beweringen over eventuele slachtoffers en schade konden niet onafhankelijk worden bevestigd. Er zijn ook Iraanse projectielen afgevuurd op Bahrein, Jordanië en Kuwait. Het levendeel van de drones en raketten is onderschept. Een paar drones kwamen neer in afgelegen gebieden. Na 285 dagen op zee is het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln aangemeerd in Thailand. De 5000 opvarenden zaten 9,5 maand onafgebroken aan boord. Het vliegdekschip vertrok in november vorig jaar uit San Diego. De missie zou ruim 4 maanden duren, maar door de oorlog in Iran werd dat het dubbele. Het vliegdekschip ligt nu in een haven nabij de Thaise badplaats Pattaya. De Thaise politie zet extra agenten in. Over een paar dagen vaart het schip door naar de VS. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: strakken zet de tijd op 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Justitieminister Van Weel heeft geen goed woord over voor de schietpartij gisternacht in het Gelderse Overasselt. Hij noemt het geweld nieuw en ongekend. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man uit Wijchen om en raakte twee agenten gewond. Er zijn 34 mensen opgepakt uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. De politie gaat uit van een afrekening door internationale bendes. Het advies om binnen te blijven in Overasselt is ingetrokken. De politie onderzoekt de zaak. Bij een schietpartij in Hamburg zijn zeker 2 doden en meerdere gewonden gevallen. Duitse hulpdiensten kunnen het betreffende pand nog niet in, omdat er mogelijk nog gewapende daders aanwezig zijn. Zwaar bewapende agenten hebben het gebied rond het complex afgezet. Volgens journalisten van de krant Bild ligt in het complex een dodelijk slachtoffer. De andere man is in een ambulance overleden. Een rechtbank in Honduras heeft alle aanklachten tegen oud-president Hernandez ingetrokken. Hij zat in de VS een lange celstraf uit, maar kreeg 9 maanden geleden gratie van president Trump. Volgens de Hondurese rechtbank was Hernandez niet verantwoordelijk voor begrotingsbeslissingen. En ook kon niet worden bewezen dat verduisterd geld is gebruikt voor zijn verkiezingscampagne in 2013. Hernandez was tot 2022 8 jaar president van Honduras. Na zijn uitlevering kreeg hij in de VS 45 jaar celstraf wegens grootschalige drugsmokkel. Iran heeft in het noorden van Irak Amerikaanse faciliteiten bestookt. Een reparatiewerkplaats en een loods met technische apparatuur zouden zijn vernietigd. Beweringen over eventuele slachtoffers en schade konden niet onafhankelijk worden bevestigd. Er zijn ook Iraanse projectielen afgevuurd op Bahrein, Jordanië en Kuwait. Het levendeel van de drones en raketten is onderschept. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Kim Broens.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto beter stel. En mijn route wordt nu al gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartjecentrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
5: Zoek je trendy kleding waarin je echt gezien mag worden? Loop binnen bij Happy Schemers in Heerlerheide. Met onder andere Vero Moda tot maat 42 en Magna tot maat 58... is er altijd iets te vinden wat bij jou past. Je vindt ons aan de Wannerstraat met voldoende gratis parkeergelegenheid. Happy Screamers. Betaalbare mode in elke maat.
4: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
0: Stuur je appje naar

Een hele goede morgen. Leuk dat je luistert. Het is woensdag 2 september. We trappen de dag lekker af met goede muziek hier. En Kim staat op van 7 tot 8. Dit zijn de Sugar Babes en Stronger.

Ed Sheeran en Sapphire. En daarvoor Unvogue, die hun eigen nummer perfect aankondigde. Free Your Mind. Deze is lekker nieuw. Je hebt hem natuurlijk al vaker gehoord hier op RTW Parkstad. Want we houden van Bruno Mars. Dit is Oh My Soul. En zometeen hoor je David Guetta en Sia en Titanium. Goedemorgen.

Park en zijn vader maakten Father and Friend. En die hoorde je hier op de vroege morgen van RTV Parkstad. Zo meteen gaan we naar de hoofdpunten van het half acht nieuws. En daarna hoor je 20 minuten hits op een rij met onder andere Big Brothers, Amy Winehouse en ook Maroon 5 en Miles Smith komen daarin voorbij. Het is woensdag, maar ik draai hem toch Manic Monday van The Bangles.

0: Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
1: Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan het...

0: staat, Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z. Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
0: Scoor nu je geheel verzorgde trip naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga met Morris Sportreizen. Kijk snel op morris.nl. Met dubbele R en dubbele Z.
2: RTV Parkstad.
3: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Justitieminister Van Weel heeft geen goed woord over voor de schietpartij gisternacht in het Gelderse Overasselt. Hij noemt het geweld nieuw en ongekend. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man uit Wijchen om en raakte twee agenten gewond. Bij een schietpartij in Hamburg zijn zeker twee doden en meerdere gewonden gevallen. Duitse hulpdiensten kunnen het betreffende pand nog niet in, omdat er mogelijk nog gewapende daders aanwezig zijn. Een rechtbank in Honduras heeft alle aanklachten tegen oud-president Hernandez ingetrokken. Hij zat in de VS een lange celstraf uit, maar kreeg 9 maanden geleden gratie van president Trump. Iran heeft in het noorden van Irak Amerikaanse faciliteiten bestookt. Een reparatiewerkplaats en een loods met technische apparatuur zouden zijn vernietigd. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Parkstad, dit is jouw hit, jouw nieuws, RTV Parkstad.
5: Ladies and gentlemen, boys and girls, it is my pleasure to introduce to you all the finest, the brightest, the meanest.

We can dance, we can dance all night. Nice to meet you van Miles Smith maakte een einde aan 20 minuten hits op een rij. Waarin je ook nog Maroon 5 hoorde met Don't Wanna Know. Amy Winehouse met Rehab. Anouk en Are You Kidding Me? En The Big Brothers. En New Flow. En dit is Somber en Homewrecker.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat

0: en nacht.
1: Goede koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
2: Bij Taxi Centrale Beerstal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
3: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Niet ver van het treinstation in de Duitse plaats Augsburg, ten westen van München, is een explosief afgegaan. Twee mensen zijn licht gewond. Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog niet duidelijk. Wel zijn ruiten in de omgeving gesneuveld. De locatie waar het explosief afging ligt niet direct bij het hoofdstation. De meeste sporen zijn beschikbaar voor het treinverkeer, zolang het onderzoek duurt. Justitieminister Van Weel heeft geen goed woord over voor de schietpartij gisternacht in het Gelderse Overasselt. Hij noemt het geweld nieuw en ongekend. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man uit Wijchen om en raakte twee agenten gewond. Er zijn 34 mensen opgepakt uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. De politie gaat uit van een afrekening door internationale bendes. Het advies om binnen te blijven in Overasselt is ingetrokken. De politie onderzoekt de zaak. Bij een schietpartij in Hamburg zijn zeker twee doden en meerdere gewonden gevallen. Duitse hulpdiensten kunnen het betreffende pand nog niet in, omdat er mogelijk nog gewapende daders aanwezig zijn. Zwaar bewapende agenten hebben het gebied rond het complex afgezet. Volgens journalisten van de krant Bild ligt in het complex een dodelijk slachtoffer. De andere man is in een ambulance overleden. Een rechtbank in Honduras heeft alle aanklachten tegen oud-president Hernandez ingetrokken. Hij zat in de VS een lange celstraf uit, maar kreeg 9 maanden geleden gratie van president Trump. Volgens de Hondurese rechtbank was Hernandez niet verantwoordelijk voor begrotingsbeslissingen. En ook kon niet worden bewezen dat verduisterd geld is gebruikt voor zijn verkiezingscampagne in 2013. Hernandez was tot 2022 8 jaar president van Honduras. Na zijn uitlevering kreeg hij in de VS 45 jaar celstraf wegens grootschalige drugsmokkel. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
6: Kom binnen.
7: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
6: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
7: Rockmart in Kerkrade, zei je?
6: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
8: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
9: Komt het oog wel ook wat.
8: Audiofrenzy.nl.
10: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
11: Zonder twijfel Bakkerij Vonke. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonke. Lekker tot de laatste kruimel.
8: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
12: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Hulstedich Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
10: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie maakt de lekkerste rijstevlei van het land?
12: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
13: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
14: Zoek je trendy kleding waarin je echt gezien mag worden?
0: Loop binnen bij Happy Schemers in Heerlerheide. Met onder andere Vero Moda tot maat 42 en Magna tot maat 58... is er altijd iets te vinden wat bij jou past. Je vindt ons aan de Wannerstraat met voldoende gratis parkeergelegenheid. Happy Schemers. Betaalbare mode in elke maat.
9: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je...

Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: Ben jij er vanavond bij? Want Kienen bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Brugge van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kienen, dat is gewoon leuk.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
3: De Varenbeuk in Heerlen-Noord wordt een extra locatie voor groepsvaccinaties van kinderen en jongeren. Ze kunnen daar na een uitnodiging gratis terecht voor vaccinaties tegen bof, mazelen en rode hond, meningokokken en HPV. De andere priklocatie in Parkstad blijft het Parkstad Limburgstadion in Kerkrade. Volgens de GGD ligt de vaccinatiegraad in bijna alle Zuid-Limburgse gemeenten onder de kritische grens van 95%, waardoor het risico op uitbraken stijgt. Sami Wahisa uit Brunsum gaat bij PSV spelen met rug nummer 11. De landskampioen neemt de 21-jarige aanvaller voor 9 miljoen euro over van NEC. Hij tekent in Eindhoven een contract voor 5 seizoenen. Ook Roda JC profiteert. De Kerkraadse club ontvangt naar verluid ruim 1 miljoen euro aan doorverkooppercentage en opleidingsvergoeding. Op de Vroenkuilerweg in Simpelveld beginnen werkzaamheden aan een hoge drukgasleiding. Enexis legt tot en met vrijdag 18 september eerst een nieuwe leiding in de berm. Daarna volgt een onderbreking van ongeveer 2 weken, waarna bij de rotonde en het spoor boringen worden uitgevoerd. Een deel van de weg wordt afgezet en verkeersregelaars begeleiden het verkeer. Bij de rotonde vervallen tijdelijk ongeveer 5 parkeerplaatsen. Weggebruikers moeten rekening houden met vertraging. In Parkstad zitten 146 kinderen en jongeren langdurig thuis zonder volwaardig onderwijs. De grootste groep woont in Heerlen, 67 jongeren. Vooral het voortgezet onderwijs wordt getroffen met 100 thuiszitters. Wachtlijsten in de specialistische jeugdhulp en het speciaal onderwijs zijn belangrijke knelpunten. Ook ontbreken passende voorzieningen voor jongeren met complexe problemen. Heerlen onderzoekt namens de Parkstadgemeenten mogelijke oplossingen. De resultaten worden begin 2027 verwacht. Dan nog het weer. Vandaag wisselen wolkenvelden en zonnige momenten elkaar af. Het blijft in Parkstad waarschijnlijk vrijwel overal droog. De temperatuur loopt op tot ongeveer 22 graden. Er staat een matige westenwind. Vanavond klaart het wat op en neemt de wind geleidelijk af.
2: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang bij Chardonnet Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kan ik toch nog zeggen dat ik Susan Vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
5: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in

0: ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
1: Café Brakke zet de tijd op 9 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Loodvrije benzine was nooit eerder zo kostbaar. De adviesprijs voor een liter loodvrij is nu bijna €2,67, bijna 3 cent meer dan gisteren. Het vorige record van 6 mei stond op ruim €2,64. Ook diesel is 3 cent duurder geworden. De prijzen gelden vooral aan de snelweg. Elders is de brandstof goedkoper. De brandstofprijzen stijgen door de oorlog in Iran. Door opgelopen conflicten tussen Iran en de VS vermindert de hoop op een snelle heropening van de Straat van Hormuz. Niet ver van het treinstation in de Duitse plaats Augsburg, ten westen van München, is een explosief afgegaan. 2 mensen zijn licht gewond. Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog niet duidelijk. Wel zijn ruiten in de omgeving gesneuveld. De locatie waar het explosief afging ligt niet direct bij het hoofdstation. De meeste sporen zijn daarom gewoon beschikbaar voor het treinverkeer in Beieren. In de zaak rond de moord op politiek commentator Charlie Kirk mag de doodstraf worden geëist. Dat heeft een Amerikaanse rechter bepaald. Volgens het OM is er overweldigend bewijs tegen de 23-jarige verdachte Tyler Robinson. De conservatieve Charlie Kirk werd een jaar geleden doodgeschoten tijdens een toespraak bij de Utah Valley University. De verdachte werd een dag later opgepakt. Kirk gold als een invloedrijke rechtsconservatieve stem in de Verenigde Staten. Het gezicht van de pro-democratische protesten in Hongkong heeft schuld bekend aan samenzwering met buitenlandse partijen. De 29-jarige Joshua Wong blijft hierdoor waarschijnlijk nog veel langer vastzitten. De activist zit al een celstraf uit en kan er nog maximaal 10 jaar bij krijgen. Wong zou in 2020 pogingen gedaan hebben om buitenlandse organisaties en andere landen aan te zetten tot sancties tegen Hongkong en China. Sinds 6 jaar geldt dat als een strafbaar feit. Mensenrechtenorganisaties noemen het proces tegen Wong symbool voor de uitholling van het rechtssysteem in Hongkong. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
3: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
4: En papa durft er niet in.
3: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondo Verde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
6: Ah!
5: Of zo?
6: Ik snap hier niks van.
5: Dan kun je het toch echt beter overleggen.

0: met samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Zoek je trendy kleding waarin je echt gezien mag worden? Loop binnen bij Happy Schemers in Heerlerheide. Met onder andere Vero Moda tot maat 42 en Magna tot maat 58... is er altijd iets te vinden wat bij jou past. Je vindt ons aan de Wannerstraat met voldoende gratis parkeergelegenheid. Happy Screamers. Betaalbare mode in elke maat.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dal. Dalmatia, een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Silvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: gaat, Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z.
1: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mini Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
0: Score nu je geheel verzorgde trip naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga met Morris Sportreizen. Kijk snel op morris.nl. Met dubbele R en dubbele Z.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner. Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
3: Varenbeuk in Heerlen-Noord wordt een extra locatie voor groepsvaccinaties van kinderen en jongeren. Ze kunnen daarna een uitnodiging gratis terecht voor vaccinaties tegen bof, mazelen en rode hond, meningokokken en HPV. De andere priklocatie in Parkstad blijft het Parkstad Limburgstadion in Kerkrade. Volgens de GGD ligt de vaccinatiegraad in bijna alle Zuid-Limburgse gemeenten onder de kritische grens van 95%, waardoor het risico op uitbraken stijgt. Sami Wahisa uit Brunsum gaat bij PSV spelen met rug nummer 11. De landskampioen neemt de 21-jarige aanvaller voor 9 miljoen euro over van NEC. Hij tekent in Eindhoven een contract voor 5 seizoenen. Ook Roda JC profiteert. De Kerkraadse club ontvangt naar verluid ruim 1 miljoen euro aan doorverkooppercentage en opleidingsvergoeding. Op de Vroenkuilerweg in Simpelveld beginnen werkzaamheden aan een hoge drukgasleiding. Enexis legt tot en met vrijdag 18 september eerst een nieuwe leiding in de berm. Daarna volgt een onderbreking van ongeveer 2 weken, waarna bij de rotonde en het spoor boringen worden uitgevoerd. Een deel van de weg wordt afgezet en verkeersregelaars begeleiden het verkeer. Bij de rotonde vervallen tijdelijk ongeveer 5 parkeerplaatsen. Weggebruikers moeten rekening houden met vertraging. In Parkstad zitten 146 kinderen en jongeren langdurig thuis zonder volwaardig onderwijs. De grootste groep woont in Heerlen, 67 jongeren. Vooral het voortgezet onderwijs wordt getroffen met 100 thuiszitters. Wachtlijsten in de specialistische jeugdhulp en het speciaal onderwijs zijn belangrijke knelpunten. Ook ontbreken passende voorzieningen voor jongeren met complexe problemen. Heerlen onderzoekt namens de Parkstadgemeenten mogelijke oplossingen. De resultaten worden begin 2027 verwacht. Dan nog het weer. Vandaag wisselen wolkenvelden en zonnige momenten elkaar af. Het blijft in Parkstad waarschijnlijk vrijwel overal droog. De temperatuur loopt op tot ongeveer 22 graden. Er staat een matige westenwind. Vanavond klaart het wat op en neemt de wind geleidelijk af.
4: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes. Van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Hulsterdicht Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslang?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord.

0: Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
1: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
2: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
5: Kom binnen.
6: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmart Inke Eckerade, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
3: Café Brakke zet de tijd op 10 uur.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Zuid-Europa gaat opnieuw gebukt onder een hittegolf. Grote delen van Portugal, Spanje, Frankrijk en Italië, maar ook Zuid-Duitsland krijgen ermee te maken. In Spanje loopt het kwik op tot boven de 42 graden, vooral bij Córdoba. De hittegolf zal tot ver na het weekend aanhouden. In Spanje zijn deze zomer al ruim 5200 hittegerelateerde overlijdens geregistreerd. In Zuid-Frankrijk loopt het kwik morgen op tot zeker 35 graden. In Italië wordt het 8 graden warmer dan normaal. In Zuid-Duitsland worden temperaturen van rond de 30 graden verwacht. Zwaar bewapende agenten zijn nog steeds aanwezig bij het huis in het Gelderse Overasselt, waar gisteren een schietpartij plaatsvond. De straat is aan beide kanten dicht en er staan politieauto's en ME-busjes op strategische plekken. Gisternacht liep een grote groep gewapende mannen door Overasselt. Bij de daaropvolgende schietpartij kwam een 51-jarige man uit Wijk om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. 34 mensen werden gearresteerd. Bijna 250 oud-bestuurders en diplomaten wil dat het kabinet strengere maatregelen tegen Israël neemt. In een brief vragen ze om een volledig wapenembargo en het opschorten van het EU-handelsverdrag met het land. De huidige maatregelen voldoen niet, gezien de schrijnende situatie in Gaza en op de westoever van de Jordaan. Vorige week verscheen een verklaring van 100 oud-ambassadeurs uit Frankrijk en Groot-Brittannië in de krant Le Monde. De Nederlandse brief is getekend door onder meer Job Cohen, Josias van Aartsen, Jan Pronk, Ahmed Abu Talib en oud-diplomaat Angelique Eijpen. Loodvrije benzine was nooit eerder zo kostbaar. De adviesprijs voor een liter loodvrij is nu bijna €2,67... bijna 3 cent meer dan gisteren. Het vorige record van 6 mei stond op ruim €2,64. Ook diesel is 3 cent duurder geworden. De prijzen gelden vooral aan de snelweg. Elders is de brandstof goedkoper. De brandstofprijzen stijgen door de oorlog in Iran. Door opgelopen conflicten tussen Iran en de VS vermindert de hoop op een snelle heropening van de Straat van Hormuz. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
5: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt. Yeah.

0: fruit, cold cocktails, and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
1: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
2: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
3: Dit is het begin van een nieuw uur.
4: Met Arno Krijnen.

Adele en Someone Like You. Dat was dat Justin Timberlake. En Noddle hadden we nog. En we begonnen met de Beach Boys en Good Vibration. Het is woensdagmorgen 2 september 26.

0: Parkstad.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ik ga een bulk niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Waar ben jij naartoe geweest?
5: Naar Mondo Verde.
4: Met de nieuwe Havana's Tornado?
5: Ja, dat is een vrije val.
4: Te gek!
5: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
4: Wow!
5: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
4: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
2: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: De Varenbeuk in Heerlen-Noord wordt een extra locatie voor groepsvaccinaties van kinderen en jongeren. Ze kunnen daar na een uitnodiging gratis terecht voor vaccinaties tegen bof, mazelen en rode hond, meningokokken en HPV. De andere priklocatie in Parkstad blijft het Parkstad Limburgstadion in Kerkrade. Volgens de GGD ligt de vaccinatiegraad in bijna alle Zuid-Limburgse gemeenten onder de kritische grens van 95%, waardoor het risico op uitbraken stijgt. Sami Wahisa uit Brunsum gaat bij PSV spelen met rug nummer 11. De landskampioen neemt de 21-jarige aanvaller voor 9 miljoen euro over van NEC. Hij tekent in Eindhoven een contract voor 5 seizoenen. Ook Roda JC profiteert. De Kerkraadse club ontvangt naar verluid ruim 1 miljoen euro aan doorverkooppercentage en opleidingsvergoeding. Op de Vroenkuilerweg in Simpelveld beginnen werkzaamheden aan een hoge drukgasleiding. Enexis legt tot en met vrijdag 18 september eerst een nieuwe leiding in de berm. Daarna volgt een onderbreking van ongeveer 2 weken, waarna bij de rotonde en het spoor boringen worden uitgevoerd. Een deel van de weg wordt afgezet en verkeersregelaars begeleiden het verkeer. Bij de rotonde vervallen tijdelijk ongeveer 5 parkeerplaatsen. Weggebruikers moeten rekening houden met vertraging. In Parkstad zitten 146 kinderen en jongeren langdurig thuis zonder volwaardig onderwijs. De grootste groep woont in Heerlen, 67 jongeren. Vooral het voortgezet onderwijs wordt getroffen met 100 thuiszitters. Wachtlijsten in de specialistische jeugdhulp en het speciaal onderwijs zijn belangrijke knelpunten. Ook ontbreken passende voorzieningen voor jongeren met complexe problemen. Heerlen onderzoekt namens de Parkstadgemeenten mogelijke oplossingen. De resultaten worden begin 2027 verwacht. Dan nog het weer. Vandaag wisselen wolkenvelden en zonnige momenten elkaar af. Het blijft in Parkstad waarschijnlijk vrijwel overal droog. De temperatuur loopt op tot ongeveer 22 graden. Er staat een matige westenwind. Vanavond klaart het wat op en neemt de wind geleidelijk af.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

het bleef toch lekker zomers. Florida en Blow My Whistle. Oftewel, blaas even op mijn fluitje. Daar gaat het dan eventjes om. Hey, het is woensdagochtend, 2 september. Tot 12 uur ben ik bij je. Dan weet je dat alvast. Kan je op voorbereiden.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
3: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
4: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
6: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
7: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limcafé voor staat.

0: maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Café Drakken zet de tijd op 11 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Er is contact geweest met een van de drie in Nepal vermiste Nederlanders. Het gaat om een Nederlandse vrouw die daar woont. Dat heeft buitenlandse zakenminister Berendsen gezegd vanuit Ierland, waar hij overleg voert met andere buitenlandministers in de EU. De vrouw is veilig in de Nepalese hoofdstad Kathmandu. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is wel nog steeds bezorgd om twee andere Nederlandse vermisten na de overstromingen en stortvloed in het grensgebied tussen Nepal en het Chinese Tibet. Zuid-Europa gaat opnieuw gebukt onder een hittegolf. Grote delen van Portugal, Spanje, Frankrijk en Italië, maar ook Zuid-Duitsland krijgen ermee te maken. In Spanje loopt het kwik op tot boven de 42 graden, vooral bij Córdoba. De hittegolf zal tot ver na het weekend aanhouden. In Spanje zijn deze zomer al ruim 5200 hittegerelateerde overlijdens geregistreerd. In Zuid-Frankrijk loopt het kwik morgen op tot zeker 35 graden. In Italië wordt het 8 graden warmer dan normaal. Zwaar bewapende agenten zijn nog steeds aanwezig bij het huis in het Gelderse Overasselt, waar gisteren een schietpartij plaatsvond. De straat is aan beide kanten dicht en er staan politieauto's en ME-busjes op strategische plekken. Gisternacht liep een grote groep gewapende mannen door Overasselt. Bij de daaropvolgende schietpartij kwam een 51-jarige man uit Wijk om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. 34 mensen werden gearresteerd. Bijna 250 oud-bestuurders en diplomaten wil dat het kabinet strengere maatregelen tegen Israël neemt. In een brief vragen ze om een volledig wapenembargo en het opschorten van het EU-handelsverdrag met het land. De huidige maatregelen voldoen niet, gezien de schrijnende situatie in Gaza en op de westoever van de Jordaan. De Nederlandse brief is getekend door onder meer Job Cohen, Josias van Aartsen, Jan Pronk, Ahmed Abu Talib en oud-diplomaat Angelique Eijpen. Het weer vanmiddag wisselvallig bij een matige zuidwestenwind en vooral in het noorden nog kans op buien. Het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen. Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
4: Yeah.
1: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad. En schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@rtvparkstad.
5: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
1: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.

Maroon 5 samen met Christina Aguilera en Move Like Jagger. Het gaat dan echt over Mick Jagger van de Rolling Stones. Daar hebben ze het dan over. Ook in het videoclipje zie je dat ook voorbij komen. Hey, tot 12 uur ben ik bij je. Het is de woensdagmorgen editie van Krijnen op je apparaat. En om 12 uur gaan we de werkweek gewoon door de helft zagen. Dan zitten we weer aan de goede kant van de werkweek.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: ROCKMAGT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
4: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
7: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
8: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
9: Varenbeuk in Heerlen-Noord wordt een extra locatie voor groepsvaccinaties van kinderen en jongeren. Ze kunnen daar na een uitnodiging gratis terecht voor vaccinaties tegen bof, mazelen en rode hond, meningokokken en HPV. De andere priklocatie in Parkstad blijft het Parkstad Limburgstadion in Kerkrade. Volgens de GGD ligt de vaccinatiegraad in bijna alle Zuid-Limburgse gemeenten onder de kritische grens van 95%, waardoor het risico op uitbraken stijgt. Sami Wahisa uit Brunsum gaat bij PSV spelen met rug nummer 11. De landskampioen neemt 21-jarige aanvaller voor 9 miljoen euro over van NEC. Hij tekent in Eindhoven een contract voor 5 seizoenen. Ook Roda JC profiteert. De Kerkraadse club ontvangt naar verluid ruim 1 miljoen euro aan doorverkooppercentage en opleidingsvergoeding. Op de Vroenkuilerweg in Simpelveld beginnen werkzaamheden aan een hoge drukgasleiding. Enexis legt tot en met vrijdag 18 september eerst een nieuwe leiding in de berm. Daarna volgt een onderbreking van ongeveer 2 weken, waarna bij de rotonde en het spoor boringen worden uitgevoerd. Een deel van de weg wordt afgezet en verkeersregelaars begeleiden het verkeer. Bij de rotonde vervallen tijdelijk ongeveer 5 parkeerplaatsen. Weggebruikers moeten rekening houden met vertraging. In Parkstad zitten 146 kinderen en jongeren langdurig thuis zonder volwaardig onderwijs. De grootste groep woont in Heerlen, 67 jongeren. Vooral het voortgezet onderwijs wordt getroffen met 100 thuiszitters. Wachtlijsten in de specialistische jeugdhulp en het speciaal onderwijs zijn belangrijke knelpunten. Ook ontbreken passende voorzieningen voor jongeren met complexe problemen. Heerlen onderzoekt namens de Parkstadgemeenten mogelijke oplossingen. De resultaten worden begin 2027 verwacht. Dan nog het weer. Vandaag wisselen wolkenvelden en zonnige momenten elkaar af. Het blijft in Parkstad waarschijnlijk vrijwel overal droog. De temperatuur loopt op tot ongeveer 22 graden. Er staat een matige westenwind. Vanavond klaart het wat op en neemt de wind geleidelijk af.
10: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op rtv.

als ik dans. Hij vindt zich steeds nog sexy als hij dan zei. Even over Nielsen. Daar heb ik het tenminste over. Hey, je krijgt wel leuke berichtjes binnen. Ik moet dadelijk even kijken of ik ze kan gaan beantwoorden allemaal. Maar eerst even deze. True to your heart. 98 Degrees samen met Stevie Wonder.

Beyoncé samen met haar eigen lief mannetje Jay-Z. En het is allemaal crazy in love, zo heet het dan, hè. Hey, even kijken. Deze man, die zat vroeger in de groep Waxy Music uit de jaren 80. En op een gegeven moment is hij gewoon solo gegaan. Ik heb het over de leadzanger van Waxy Music dan, Brian Ferry. And Let's Stick Together.

dit nummer dat is eigenlijk een beetje bekend geworden door de remix van Robin Schulz. Samen met de Nederlander Mr. Pops, zo heet hij. Want het origineel is een heel stuk rustiger, laten we dat zeggen. Deze dansversie is gewoon de nummer geworden. Nu Rick James en ik spreek je morgen weer voor een nieuwe aflevering van Krijnen op je apparaat. Nu Superfree.

0: staat. Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nog angeliek gemak. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kun ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan geliek wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
0: Score nu je geheel verzorgde trip naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga met Morris Sportreizen. Kijk snel op morris.nl met dubbele R en dubbele Z.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
4: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
3: Fresh fruit, cold cocktails en good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
5: Café Brakke zet de tijd op 12 uur.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 12 uur. Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 12 uur.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een Amerikaanse aanval op een bruiloft in Iran zijn 2 kinderen om het leven gekomen en raakten tientallen mensen gewond. Amerikaanse militairen hebben gisteravond ook onder andere 2 Iraanse tankers aangevallen. Het is voor het eerst dat de Verenigde Staten schepen aanvallen als reactie op vaartuigen die zijn beschoten in de straat van Hormuz. Het zou om een oog-om-oog, tand-om-tand actie gaan, die is goedgekeurd door president Trump in de hoop dat Iran vrachtschepen niet meer beschiet. Voor de 2e keer was er een incident bij een Duits hoogspanningsstation. Gisteravond vielen meerdere stroomleidingen uit bij een hoogspanningsstation in Noord-Rijn-Westfalen. De politie spreekt van opzet. Eerst werd in Bergheim gedacht aan een normale storing, maar nu wijst veel op sabotage. Gisteren werden bij een andere centrale zelfgemaakte explosieven gevonden. Er was 1 ontploffing. De acties zijn online door een onbekende organisatie opgeëist. Er is contact geweest met 1 van de 3 in Nepal vermiste Nederlanders. Het gaat om een Nederlandse vrouw die daar woont. Dat heeft buitenlandse zakenminister Berendsen gezegd vanuit Ierland, waar hij overleg voert met de andere buitenlandministers in de Europese Unie. De vrouw is veilig in de Nepalese hoofdstad Kathmandu. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is wel nog steeds bezorgd om 2 andere Nederlandse vermisten na de overstromingen en stortvloed in het grensgebied tussen Nepal en het Chinese Tibet. Zwaar bewapende agenten zijn nog steeds aanwezig bij het huis in het Gelderse Overasselt, waar gisteren een schietpartij plaatsvond. De straat is aan beide kanten dicht en er staan politieauto's en ME-busjes op strategische plekken. Gisternacht liep een grote groep gewapende mannen door Overasselt. Bij de daaropvolgende schietpartij kwam een 51-jarige man uit Wijchen om het leven en raakte 2 agenten zwaar gewond. 34 mensen zijn opgepakt. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en er trekken vanmiddag enkele buien van west naar oost over het land. Er staat een matige westenwind en de temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
8: Mindy's Textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom

0: zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Minley Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
1: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn 4 Roda JC.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl.

0: Fats & Small uit de vervlogen tijden, mag ik wel zeggen. Uit de jaren 90. 1999 was het. September 1999. Vrouwtje en Estien daarvoor hard in brand. Het is 12 uur geweest.
1: Goedemiddag.
0: En welkom bij Broodje

Van Somber, ja, ik hoor je denken, waar heb je het over? Nee, ik heb het over het nieuwe liedje van Somber. My Body Isn't Ready. Hebben we dat hier al? Dat hebben we toch wel al een keertje gedraaid, of niet? Zo even. Jawel, deze die ken je toch wel, of niet? Jawel, die moet je kennen. My Body Isn't Ready. Zullen we even een klein stukje doen dan? Even een klein stukje van Somber, David. Gewoon even een klein stukje, hè?

Wacht even, zo, anders krijg ik toppertjes als Sven weer achter me aan. Dat moeten we niet hebben natuurlijk. Ik ga dit wel even netjes als een professional doen. Hè. Laat weten wat je wil horen via de Parkstad. En dan is dit.

0: gaan een beetje uitlopen, want volgens mij is het al half. Ja, we beginnen om 5:05 met de 20 minuten hits. Dat geeft helemaal niet. Dat geeft jou nog 5 minuten de tijd om even een plaatje door te geven via de Parkstad WhatsApp. Laat weten wat je wilt horen. Ze komen er zo aan.
1: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat

0: Parkstad.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
2: Bij Taxicentrale Beersdal.

0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: De Varenbeuk in Heerlen-Noord wordt een extra locatie voor groepsvaccinaties van kinderen en jongeren. Ze kunnen daarna een uitnodiging gratis terecht voor vaccinaties tegen bof, mazelen en rode hond, meningokokken en HPV. De andere priklocatie in Parkstad blijft het Parkstad Limburgstadion in Kerkrade. Volgens de GGD ligt de vaccinatiegraad in bijna alle Zuid-Limburgse gemeenten onder de kritische grens van 95%, waardoor het risico op uitbraken stijgt. Sami Wahisa uit Brunsum gaat bij PSV spelen met rug nummer 11. De landskampioen neemt de 21-jarige aanvaller voor 9 miljoen euro over van NEC. Hij tekent in Eindhoven een contract voor 5 seizoenen. Ook Roda JC profiteert. De Kerkraadse club ontvangt naar verluid ruim 1 miljoen euro aan doorverkooppercentage en opleidingsvergoeding. Op de Vroenkuilerweg in Simpelveld beginnen werkzaamheden aan een hoge drukgasleiding. Enexis legt tot en met vrijdag 18 september eerst een nieuwe leiding in de berm. Daarna volgt een onderbreking van ongeveer 2 weken, waarna bij de rotonde en het spoor boringen worden uitgevoerd. Een deel van de weg wordt afgezet en verkeersregelaars begeleiden het verkeer. Bij de rotonde vervallen tijdelijk ongeveer 5 parkeerplaatsen. Weggebruikers moeten rekening houden met vertraging. In Parkstad zitten 146 kinderen en jongeren langdurig thuis zonder volwaardig onderwijs. De grootste groep woont in Heerlen, 67 jongeren. Vooral het voortgezet onderwijs wordt getroffen met 100 thuiszitters. Wachtlijsten in de specialistische jeugdhulp en het speciaal onderwijs zijn belangrijke knelpunten. Ook ontbreken passende voorzieningen voor jongeren met complexe problemen. Heerlen onderzoekt namens de Parkstadgemeente mogelijke oplossingen. De resultaten worden begin 2027 verwacht. Dan nog het weer. Vandaag wisselen wolkenvelden en zonnige momenten elkaar af. Het blijft in Parkstad waarschijnlijk vrijwel overal droog. De temperatuur loopt op tot ongeveer 22 graden. Er staat een matige westenwind. Vanavond klaart het wat op en neemt de wind geleidelijk af.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV.

Het is Echo Smith en Cool Kids, One Day Fly. Hè? Ja, één liedje gehad en eigenlijk daarna nooit meer wat van gehoord. Ja, ik wilde op de voorgrip nog even een liedje gaan doen. En dat gaan we ook doen, want deze kreeg ik door. Of ik die in de 20 minuten hits wil gaan draaien zo meteen van Samantha. Maar ik heb Samantha net een berichtje gestuurd. Daar gaan we niet op wachten tot de 20 minuten hits. Nee, die rammen we er nu gewoon gelijk even doorheen, Samantha. Want ik moet in één keer denken van... Oh ja, in de categorie herinnert u zich deze nog?

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Kom binnen!
4: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
5: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
6: Komt het oog wel ook wat.
5: Audiofrenzy.nl.
7: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
5: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
8: Café Brakke zet de tijd op 1 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 1 uur.
9: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Via zijn advocaat ontkent drugscrimineel Bolle Jos betrokken te zijn bij de schietpartij in Overasselt. Daar werd de boerderij van Jan G. belaagd door tientallen gemaskerde en gewapende mannen. Een beveiliger werd gedood en 2 agenten raakten gewond. In een dreigvideo aan Jan G. wordt gezegd dat het motief een verdwenen partij cocaïne is. Die video is verstuurd naar de media. Een gewapende en gemaskerde man zegt dat G. en iedereen die hem lief is vermoord zullen worden als die 2000 kilo cocaïne niet binnen 12 uur wordt teruggegeven. Nederland roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege drones met explosieven die werden gevonden rond het vliegveld van de Duitse stad Leipzig. Vanwege de zaak roept ook Frankrijk de Russische ambassadeur ter verantwoording. De Nederlandse en Franse maatregelen zijn een reactie op een verklaring van onze oosterburen. Die wijzen Rusland formeel aan als brein achter de poging tot een aanslag bij een van de vrachtvliegtuigen waarmee wapentransporten naar Oekraïne worden gebracht. Rusland ontkent. Bij een Amerikaanse aanval op een bruiloft in Iran zijn 2 kinderen om het leven gekomen en raakten tientallen mensen gewond. Amerikaanse militairen hebben gisteravond ook onder andere 2 Iraanse tankers aangevallen. Het is voor het eerst dat de Verenigde Staten schepen aanvallen als reactie op vaartuigen die zijn beschoten in de straat van Hormuz. Het zou om een oog-om-oog, tand-om-tand actie gaan. Die is goedgekeurd door president Trump in de hoop dat Iran vrachtschepen niet meer beschiet. Voor de 2e keer was er een incident bij een Duits hoogspanningsstation. Gisteravond vielen meerdere stroomleidingen uit bij een hoogspanningsstation in Noord-Rijn-Westfalen. De politie spreekt van opzet. Eerst werd in Bergheim gedacht aan een normale storing, maar nu wijst veel op sabotage. Gisteren werden bij een andere centrale zelfgemaakte explosieven gevonden. Er was 1 ontploffing. De acties zijn online door een onbekende organisatie opgeëist. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en

0: trekken vanmiddag enkele buien van west naar oost over het land. Er staat een matige westenwind en de temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot. Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
2: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
2: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: food, cold cocktails, and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel. De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
5: En papa durft er niet in.
4: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
3: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker.
6: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door PureBlanche.nl. Vang mooie dromen op PureBlanche.nl.

The More Money More Problems uit 1997, wat hij natuurlijk zong over zijn buddy Notorious B.I.G., die ook werd neergeschoten. Ja, dat was toen echt zo'n hele gangsteroorlog was er. Is dat nog steeds? Kijk even naar Toppertjes. Sven, ik zit daar niet zo in die wereld. Is dat nog steeds zo'n gangoorlog gedoe en zo? Ja, oké, okay, nou prima. Ja, eigenlijk niet prima natuurlijk, maar af. Goed, Susan Freek. Gevoelig nummer daarvoor van vorig jaar natuurlijk. Het werd uitgebracht toen bekend werd dat Freek natuurlijk longkanker had. Heeft, moet ik zeggen. Hij even afkloppen, daar gelukkig dat allemaal goed gaat. Dit nummer kwam toen uit. Het volgende nummer, dat kwam uit in 2012. Ja, en die gaan we zo draaien. Die is van Pink.

0: Knows.
1: Played Alive. Dan gedaan door onze Belgische vrienden Dimitri Vegas en Like Mike. Ook Guetta bemoeide zich ermee. De Afro Bros en Aiken. Die zong ook nog een gedeelte van de vokalen in. Ja, She Knows op RTV Parkstad. Another 54 Ultra. Daarvoor nog een Pink met Blow Me One Last Kiss. Straks 20 minuten hits op rij, non-stop en breuzenvrij. Wat wil je horen? Geef het door via de...
0: WhatsApp!
1: Laat het maar even weten, ga ik ze graag voor je draaien zometeen hier. Je favoriete platen zijn welkom. Stuur mij een bericht, hoor je ze zo. Uit 87, nu Paul Carrick. Dit is Don't Shed a Tear in the Lunch Show.

0: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ik had een bulk niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: Kerstdag.
1: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
2: De Varenbeuk in Heerlen-Noord wordt een extra locatie voor groepsvaccinaties van kinderen en jongeren. Ze kunnen daarna een uitnodiging gratis terecht voor vaccinaties tegen bof, mazelen en rode hond, meningokokken en HPV. De andere priklocatie in Parkstad blijft het Parkstad Limburgstadion in Kerkrade. Volgens de GGD ligt de vaccinatiegraad in bijna alle Zuid-Limburgse gemeenten onder de kritische grens van 95%, waardoor het risico op uitbraken stijgt. Sami Wahisa uit Brunsum gaat bij PSV spelen met rug nummer 11. De landskampioen neemt de 21-jarige aanvaller voor 9 miljoen euro over van NEC. Hij tekent in Eindhoven een contract voor 5 seizoenen. Ook Roda JC profiteert. De Kerkraadse club ontvangt naar verluid ruim 1 miljoen euro aan doorverkooppercentage en opleidingsvergoeding. Op de Vroenkuilerweg in Simpelveld beginnen werkzaamheden aan een hoge drukgasleiding. Enexis legt tot en met vrijdag 18 september eerst een nieuwe leiding in de berm. Daarna volgt een onderbreking van ongeveer 2 weken, waarna bij de rotonde en het spoor boringen worden uitgevoerd. Een deel van de weg wordt afgezet en verkeersregelaars begeleiden het verkeer. Bij de rotonde vervallen tijdelijk ongeveer 5 parkeerplaatsen. Weggebruikers moeten rekening houden met vertraging. In Parkstad zitten 146 kinderen en jongeren langdurig thuis zonder volwaardig onderwijs. De grootste groep woont in Heerlen, 67 jongeren. Vooral het voortgezet onderwijs wordt getroffen met 100 thuiszitters. Wachtlijsten in de specialistische jeugdhulp en het speciaal onderwijs zijn belangrijke knelpunten. Ook ontbreken passende voorzieningen voor jongeren met complexe problemen. Heerlen onderzoekt namens de Parkstadgemeenten mogelijke oplossingen. De resultaten worden begin 2027 verwacht. Dan nog het weer. Vandaag wisselen wolkenvelden en zonnige momenten elkaar af. Het blijft in Parkstad waarschijnlijk vrijwel overal droog. De temperatuur loopt op tot ongeveer 22 graden. Er staat een matige westenwind. Vanavond klaart het wat op en neemt de wind geleidelijk af.
3: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Wat een leuke plaat. Black Eyed Peas, ik had hem al een hele tijd niet meer gehoord. Deze zei, don't lie, zomer op de radio. Je zou het niet zeggen als je naar buiten kijkt, ik weet het. Maar dat geeft allemaal niet, jongens. Het is woensdag vandaag, het is 2 september. De meteorologische herfst is begonnen. Officieel moeten we nog even wachten tot nog een week of drie, hè, volgens mij, begint het officieel. Maar het is toch al, als je de blaadjes ook aan de bomen. De bladeren die er nog aan zitten dan. Want mijn gevoel zit er geen blad meer in de boom. Van buiten ziet het er zo uit, maar van binnen zit er niks meer in. Maar goed, het is ook de droogte geweest. Erik Kerkhoff, niet droog, zorgt voor zeiknatte hits. Ah, goede hits hoor, steengoede hits. Straks na 2 uur. En morgenmiddag om 12 uur, nieuwe lunch op Broodje Mouw. Lola, ja.

0: met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
0: Score nu je geheel verzorgde trip naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga met Morris Sportreizen. Kijk snel op morris.nl met dubbele R en dubbele Z.
2: De spanning, de ontlading,
3: het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
4: Café Drakken zet de tijd op 2:00.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 2:00.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een ongeluk met een bus in Egypte zijn 21 doden en 22 gewonden gevallen. Dat gebeurt op de weg tussen de plaatsen Dahab en Nuweiba aan de kust bij de Rode Zee. De bus was vanuit Cairo onderweg naar de stad Amman in Jordanië. In Nuweiba zou het op een veerboot gaan. Door onbekende oorzaak kantelde de bus waar 43 mensen uit Egypte en Jordanië in zaten. Een team van de Jordaanse ambassade in Egypte is onderweg om de gewonden bij te staan. De verwoestende lawine en stroom met modder en puin in Nepal is veroorzaakt door een verzwakte ondergrond op een berg. Dat schrijft de New York Times in een reconstructie door wetenschappers. Bij de ramp kwamen meer dan 1000 mensen om het leven. 4000 worden er nog vermist. Een massa van 1 kilometer breed en 1,5 kilometer lang ging met een snelheid van 150 kilometer per uur naar beneden. En na ongeveer 100 kilometer kwam het in de bewoonde wereld. Via zijn advocaten ontkent drugscrimineel Bolle Jos betrokken te zijn bij de schietpartij in Overasselt. Daar werd de boerderij van Jan G. belaagd door tientallen gemaskerde en gewapende mannen. Een beveiliger werd gedood en 2 agenten raakten gewond. In een dreigvideo aan Jan G. wordt gezegd dat het motief een verdwenen partij cocaïne is. Die video is verstuurd naar de media. Een gewapende en gemaskerde man zegt dat G. en iedereen die hem lief is vermoord zullen worden als die 2000 kilo cocaïne niet binnen 12 uur wordt teruggegeven. Nederland roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege drones met explosieven die werden gevonden rond het vliegveld van de Duitse stad Leipzig. Vanwege de zaak roept ook Frankrijk de Russische ambassadeur ter verantwoording. De Nederlandse en Franse maatregelen zijn een reactie op een verklaring van onze oosterburen. Die wijzen Rusland formeel aan als brein achter de poging tot een aanslag bij een van de vrachtvliegtuigen waarmee wapentransporten naar Oekraïne worden gebracht. Rusland ontkent. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en er trekken vanmiddag enkele buien van west naar oost over het land. Er staat een matige westenwind en de temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff.
8: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
9: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
8: Bij Taxi Centrale.

0: Uw aandacht. Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Iets wat u ook wilt.
1: Yeah.

veel energie geven. Het is Wereldkokosnooddag, daar heb je niks aan. Maar het is wel de 2e van september. We hadden De Balsa en Magnetic. Ring Maar Bell ging vooraf. Van Anita Ward, liedje heeft op dit moment een revival in de hitparades. In weliswaar een andere versie, maar minstens net zo leuk.

Dit klinkt als een teleurstelling. Sorry, I'm here for someone else. Benson Boone op RTV Parkstad. We hebben jouw hits, we hebben jouw nieuws. Leuk dat je luistert. Wat fijn dat ik je mee mag nemen deze woensdagmiddag. Lekker, hè? Want de kids die zijn thuis van school. Net nadat ze begonnen zijn, net na de vakantie. En dan is het weer goed met z'n allen. Alles weer normaal, is iedereen de meest tevreden. Soul Asylum, Pink, Sting en Marshmallow straks op de radio. En eerst, ja, een dame hoor, Katy Perry. Het is Jane 2.

zat een heel mooi clipje bij dit liedje. Waarop melkpakken te zien waren. Dat zegt jou misschien helemaal niks, maar in Amerika is het, en dat is trouwens wel makkelijk. Melkpak is vaak iets wat in de ochtend of tijdens de lunch op tafel komt. En daarachterop hadden ze foto's gezet van vermiste kinderen. Ja, mooi hè? Runaway train voor weggelopen kinderen, vermiste kinderen. En Soul Asylum deed daar een aardige duit in het dakje mee. Het is bijna 2:30 op woensdagmiddag.

0: jij naartoe geweest?
1: Naar Mondo Verde.
0: Met de nieuwe Havana's Tornado?
2: Ja, dat is een vrije val.
0: Te gek!
2: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
0: Wow!
2: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
0: Mondo Verde. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
3: Kom binnen.
4: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckrade, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
6: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
7: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie maakt de lekkerste rijstevlei van het land?
8: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom. De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
9: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
10: Alle bibliotheken in Zuid-Limburg houden woensdag 9 september een voorleesmoment voor jonge kinderen en hun ouders. De gezamenlijke actie maakt deel uit van de week van lezen en schrijven. Onder andere burgemeesters, wethouders en zorgmedewerkers lezen voor. De organisatoren benadrukken dat taalontwikkeling al voor de eerste woordjes begint. Praten, samen kijken en voorlezen leggen volgens hen een belangrijke basis voor de ontwikkeling van een kind. De gemeente Heerlen heeft honderden meldingen en bezwaarschriften ontvangen over nieuwe openbare laadpalen. Vooral het verdwijnen van gewone parkeerplaatsen en de gekozen locaties leiden tot weerstand. Heerlen heeft ruim 450 mogelijke plekken aangewezen, maar benadrukte dat daar niet automatisch een laadpaal komt. Plaatsing gebeurt alleen wanneer gebruiksgegevens en prognoses voldoende behoefte laten zien. De gemeente beoordeelt de reacties en kan een voorgenomen locatie aanpassen als een bezwaar daartoe aanleiding geeft. 50 inwoners van Landgraaf zijn zondag te gast bij postcode loterij Miljoenenjacht. De deelnemers komen uit postcodegebied 6372 en nemen het op tegen 450 kandidaten uit 9 andere wijken. Een van de 500 aanwezigen bereikt de finale en kan tijdens het gouden kofferspel maximaal 5 miljoen euro winnen. Hetzelfde bedrag gaat naar een loterijdeelnemer thuis. Miljoenenjacht is zondag vanaf 8 uur 's avonds te zien op SBS6. Bij voetbalvereniging VV Amstenrade opent binnenkort een nieuwe buitenschoolse opvang. BSO De Voetbalfabriek combineert professionele voetbaltraining met huiswerkbegeleiding en aandacht voor een gezond leven. De opvang is bedoeld voor kinderen uit groep 3 tot en met 8 die na school worden opgehaald. De locatie biedt dagelijks plaats aan maximaal 26 kinderen. Omdat het om geregistreerde kinderopvang gaat, kunnen werkende ouders onder voorwaarden kinderopvangtoeslag krijgen. Inschrijven is al mogelijk. Dan nog het weer. De komende uren wisselen wolken en opklaringen elkaar af en blijft het in Parkstad overwegend droog. Vannacht wordt het ongeveer 15 graden. Donderdag is het meestal droog met zon en wolken bij 23 graden. En vrijdag wordt het warmer, maar volgen later enkele buien. Het weekend verloopt waarschijnlijk droog.
9: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: van, weet je het nog, Blondie. Dit was de versie van de Tom & Kitten. Ook dat is eigenlijk alweer een oldie van 24 jaar geleden. De Tide is High na 20 minuutjes non-stop en breuzelvrij. Woensdagmiddag editie van jouw radio. Met nu hier op het terras.
1: De stoelen schuin in de zon. Een glas dat zweet op het hout. De stad klinkt ver, twee straten verder. Hier wordt het langzaam weer vertrouwd.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barstad in heel Zuid-Limburg.
2: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je

Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je carwash. Keeps you moving.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Café Brakke zet de tijd op 3 uur.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 3 uur.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Een deel van de goudvoorraad is door de Nederlandse bank verhuisd van Amerika naar Engeland voor het geval er een ernstige crisis komt. DNB is al langer bezig met de uitvoering en er is tussen maart en augustus 86 ton goud verplaatst. Bankpresident Slijpen gaat ervan uit dat het nooit gebruikt hoeft te worden, maar vindt het toch nodig de weerbaarheid te versterken vanwege de spanningen in de wereld. De Nederlandse bank bezit 612,4 ton goud met een waarde van 72,2 miljard euro. De zoon van de Noorse koningin met de Marit, Marius Højby, gaat het voorstel om zijn voorarrest opnieuw te verlengen niet aanvechten vanwege de dood van zijn stiefopa koning Harald. Zijn voorarrest eindigt maandag, 2 dagen voor de uitvaart van koning Harald. De 29-jarige stiefzoon van de nieuwe koning Haakon zit de straf sinds half juni thuis uit door middel van elektronisch toezicht. Hij werd vorige maand veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder andere verkrachting, maar dat vonnis is nog niet definitief. Bij een ongeluk met een bus in Egypte zijn 21 doden en 22 gewonden gevallen. Dat gebeurde op de weg tussen de plaatsen Dahab en Nuweiba aan de kust bij de Rode Zee. De bus was vanuit Cairo onderweg naar de stad Amman in Jordanië. In Nuweiba zou het op een veerboot gaan. Door onbekende oorzaak kantelde de bus waar 43 mensen uit Egypte en Jordanië in zaten. Een team van de Jordaanse ambassade in Egypte is onderweg om de gewonden bij te staan. De verwoestende lawine en stroom met modder en puin in Nepal is veroorzaakt door een verzwakte ondergrond op een berg. Dat schrijft de New York Times in een

0: reconstructie door wetenschappers. Bij de ramp kwamen meer dan 1000 mensen om het leven. 4000 worden er nog vermist. Een massa van 1 kilometer breed en 1,5 kilometer lang ging met een snelheid van 150 kilometer per uur naar beneden. En na ongeveer 100 kilometer kwam het in de bewoonde wereld. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon. En er trekken vanmiddag enkele buien van west naar oost over het land. Er staat een matige westenwind en de temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhof.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
1: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in

ze ziet er nog steeds om door een ringetje te halen. J-Lo, Jennifer Lopez en Waiting for Tonight, daarvoor de uitslover. Samuel Welten met de bankzitters hier op de radio. Dit is RTV Parkstad, goedemiddag. Uur 2 alweer van de woensdagmiddag met zometeen Anastasia. En nu Shakira met Burna Boy. Ook heel lekker.

voor deze dame. Jammer dat ze de laatste tijd geen hits meer heeft gemaakt. Die verdient ze eigenlijk wel. Zeker weten. We hadden het over Anastasia en Left Outside Alone. Ik moet eerlijk zeggen, je hoort regelmatig van haar muziek voorbij komen. En dat is natuurlijk niet voor niets.

Lois deed onlangs nog mee in dat musicalprogramma. Niet onverdienstelijk trouwens. Lois Lane, It's the First Time. En Olivia Rodrigo ging nog even op voor de rijbewijs. Altijd makkelijk, hè? Ja, is toch een must? Zometeen 20 minuten non-stop en breuzelvrij. Nu, oh, Moving to the Sun.

0: Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt. Yeah.

0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: Alle bibliotheken in Zuid-Limburg houden woensdag 9 september een voorleesmoment voor jonge kinderen en hun ouders. De gezamenlijke actie maakt deel uit van de week van lezen en schrijven. Onder andere burgemeesters, wethouders en zorgmedewerkers lezen voor. De organisatoren benadrukken dat taalontwikkeling al voor de eerste woordjes begint. Praten, samen kijken en voorlezen leggen volgens hen een belangrijke basis voor de ontwikkeling van een kind. De gemeente Heerlen heeft honderden meldingen en bezwaarschriften ontvangen over nieuwe openbare laadpalen. Vooral het verdwijnen van gewone parkeerplaatsen en de gekozen locaties leiden tot weerstand. Heerlen heeft ruim 450 mogelijke plekken aangewezen, maar benadrukte dat daar niet automatisch een laadpaal komt. Plaatsing gebeurt alleen wanneer gebruiksgegevens en prognoses voldoende behoefte laten zien. De gemeente beoordeelt de reacties en kan een voorgenomen locatie aanpassen als een bezwaar daartoe aanleiding geeft. 50 inwoners van Landgraaf zijn zondag te gast bij postcode loterij Miljoenenjacht. De deelnemers komen uit postcodegebied 6372 en nemen het op tegen 450 kandidaten uit 9 andere wijken. Een van de 500 aanwezigen bereikt de finale en kan tijdens het gouden kofferspel maximaal 5 miljoen euro winnen. Hetzelfde bedrag gaat naar een loterijdeelnemer thuis. Miljoenenjacht is zondag vanaf 8 uur 's avonds te zien op SBS6. Bij voetbalvereniging VV Amstenrade opent binnenkort een nieuwe buitenschoolse opvang. BSO De Voetbalfabriek combineert professionele voetbaltraining met huiswerkbegeleiding en aandacht voor een gezond leven. De opvang is bedoeld voor kinderen uit groep 3 tot en met 8 die na school worden opgehaald. De locatie biedt dagelijks plaats aan maximaal 26 kinderen. Omdat het om geregistreerde kinderopvang gaat, kunnen werkende ouders onder voorwaarden kinderopvangtoeslag krijgen. Inschrijven is al mogelijk. Dan nog het weer. De komende uren wisselen wolken en opklaringen elkaar af en blijft het in Parkstad overwegend droog. Vannacht wordt het ongeveer 15 graden. Donderdag is het meestal droog met zon en wolken bij 23 graden. En vrijdag wordt het warmer, maar volgen later enkele buien. Het weekend verloopt waarschijnlijk droog.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

hits we kunnen draaien in 20 minuten. Non-stop een beurs of rij, we hadden Aziza. Fijne single van Ed Sheeran hier op RTV Parkstad. Tot zover mijn woensdagaandeel. Je bent er morgen weer vanaf 2 uur.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
2: Bij taxicentrale

0: goede koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Café Brakke zet de tijd op 4 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet Jette de begroting voor volgend jaar openbaar maakt. De partijen Pro, SP, Volt en de BBB willen dat per ommegaande gedeeld wordt welke wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van het coalitieakkoord. Het formele verzoek heeft de steun van een aantal andere partijen, waaronder JA21, de PVV en de SGP, waardoor een ruime meerderheid is bereikt. Normaal wordt de begroting pas op Prinsjesdag bekend, maar veel van de plannen zijn al uitgelekt. Een deel van de strategische olievoorraad van ons land komt vandaag op de markt. Het gaat om 780.000 vaten met benzine en diesel. In maart besloot het Internationaal Energieagentschap, waar 31 landen bij zijn aangesloten, om 400 miljoen vaten uit de noodreserves gefaseerd vrij te geven in de hoop de prijzen wat te drukken. Dat de vaten vandaag vrijkomen is opmerkelijk. De prijs aan de pomp voor een liter benzine is gestegen tot de recordhoogte van €2,66. Een deel van de goudvoorraad is door de Nederlandse bank verhuisd van Amerika naar Engeland voor het geval er een ernstige crisis komt. DNB is al langer bezig met de uitvoering en er is tussen maart en augustus 86 ton goud verplaatst. Bankpresident Slijpen gaat ervan uit dat het nooit gebruikt hoeft te worden, maar vindt het toch nodig de weerbaarheid te versterken vanwege de spanningen in de wereld. De Nederlandse bank bezit 612,4 ton goud met een waarde van €72,2 miljard euro. De zoon van de Noorse koningin met de Marit, Marius Højby, gaat het voorstel om zijn voorarrest opnieuw te verlengen niet aanvechten vanwege de dood van zijn stiefopa, koning Harald. Zijn voorarrest eindigt maandag, 2 dagen voor de uitvaart van koning Harald. De 29-jarige stiefzoon van de nieuwe koning Haakon zit de straf sinds half juni thuis uit door middel van elektronisch toezicht. Hij werd vorige maand veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder andere verkrachting, maar dat vonnis is nog niet definitief. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en er trekken vanmiddag enkele buien van west naar oost over het land. Er staat een matige westenwind en de temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
3: Kom binnen.
4: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de

0: spectaculair. Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1.500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel weekend live naar de Formule 1? Scoor dan nu je geheel georganiseerde voetbal of Formule 1 reis. Of je nu alleen met vrienden, je sportteam of vereniging gaat. Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z.
4: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
6: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
7: Zoek je trendy kleding waarin je echt gezien mag worden? Loop binnen bij Happy Schemers in Heerlerheide. Met onder andere Vero Moda tot maat 42 en Magna tot maat 58... is er altijd iets te vinden wat bij jou past. Je vindt ons aan de Wannerstraat met voldoende gratis parkeergelegenheid. Happy Screamers. Betaalbare mode in elke maat.
5: Score nu je geheel verzorgde trip naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga met Morris Sportreizen. Kijk snel op morris.nl. Met dubbele R en dubbele Z.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
8: Dit is het begin van een nieuw uur.
0: Met Richard Gerg.

Ja, we deden het even lekker rustig aan hoor. Met Toni Braxton en Unbreak My Heart. Met de voornaam Sambré met de Homebreaker. En daarmee beginnen we dus de middagshow op deze woensdag 2 september. Het is weer het mooie. De helft van de werkweek zit erop. Dus de maandag en de dinsdag zit erop. Alleen nog, ja, laten we zeggen, mogen de donderdag en de vrijdag. En dan gaan we weer lekker richting het weekend.

0: Rillegink, even lekker dansen. Het jaar was weer 2000, dus een 26 jaartjes geleden. Walk on water. Zometeen de spreuk gaat over motivatie. En wanneer komt die nou? Die motivatie? Je hoort het zometeen.
1: Oeh, yeah.

Natuurlijk had je de Adventures of Stevie V. Maar Pasha dacht, weet je wat, we brengen het nog een keer uit. En toen werd het weer een hit. Oftewel, Dirty Cash, Money Talks, deel 2 op de radio. Even kijken naar de motivatie. Die staat op het tegeltje. Daar komt-ie. Mijn motivatie komt alleen op uitnodiging. RTV.

0: I try to hide, but I can have you.
1: Even lekker rustig aan. James Arthur en Anna Marie tezamen. Rewriting the Stars. Zometeen de nieuwsredactie van RTV Parkstad. Zij weten wat gebeurd is in Parkstad. Maar ook wat het weer gaat worden vandaag en morgen. Dat vertellen ze zometeen. En meteen erachteraan. Jewel. Preposa. Clonie tezamen met Free Your Mind. Maar ook Gina Wine. Even lekker rustig. Pony. Zometeen.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
5: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
7: Alle bibliotheken in Zuid-Limburg houden woensdag 9 september een voorleesmoment voor jonge kinderen en hun ouders. De gezamenlijke actie maakt deel uit van de week van lezen en schrijven. Onder andere burgemeesters, wethouders en zorgmedewerkers lezen voor. De organisatoren benadrukken dat taalontwikkeling al voor de eerste woordjes begint. Praten, samen kijken en voorlezen leggen volgens hen een belangrijke basis voor de ontwikkeling van een kind. De gemeente Heerlen heeft honderden meldingen en bezwaarschriften ontvangen over nieuwe openbare laadpalen. Vooral het verdwijnen van gewone parkeerplaatsen en de gekozen locaties leiden tot weerstand. Heerlen heeft ruim 450 mogelijke plekken aangewezen, maar benadrukte dat daar niet automatisch een laadpaal komt. Plaatsing gebeurt alleen wanneer gebruiksgegevens en prognoses voldoende behoefte laten zien. De gemeente beoordeelt de reacties en kan een voorgenomen locatie aanpassen als een bezwaar daartoe aanleiding geeft. 50 inwoners van Landgraaf zijn zondag te gast bij postcode loterij Miljoenenjacht. De deelnemers komen uit postcodegebied 6372 en nemen het op tegen 450 kandidaten uit 9 andere wijken. Een van de 500 aanwezigen bereikt de finale en kan tijdens het gouden kofferspel maximaal 5 miljoen euro winnen. Hetzelfde bedrag gaat naar een loterijdeelnemer thuis. Miljoenenjacht is zondag vanaf 8 uur 's avonds te zien op SBS6. Bij voetbalvereniging VV Amstenrade opent binnenkort een nieuwe buitenschoolse opvang. BSO De Voetbalfabriek combineert professionele voetbaltraining met huiswerkbegeleiding en aandacht voor een gezond leven. De opvang is bedoeld voor kinderen uit groep 3 tot en met 8 die na school worden opgehaald. De locatie biedt dagelijks plaats aan maximaal 26 kinderen. Omdat het om geregistreerde kinderopvang gaat, kunnen werkende ouders onder voorwaarden kinderopvangtoeslag krijgen. Inschrijven is al mogelijk. Dan nog het weer. De komende uren wisselen wolken en opklaringen elkaar af en blijft het in Parkstad overwegend droog. Vannacht wordt het ongeveer 15 graden. Donderdag is het meestal droog met zon en wolken bij 23 graden. En vrijdag wordt het warmer, maar volgen later enkele buien. Het weekend verloopt waarschijnlijk droog.
6: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Prospa en Clony met Free Your Mind. Met daarvoor nog Gina Wine met Pony. En dat waren dit die je net hoorde. We gaan even kijken wat vandaag gebeurde op deze 2 september. Bij Cultura Nova. Wat gebeurde er toen op die woensdag 2 september? Filmpje?
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Filmhuis De Spiegel organiseert in samenwerking met het festival speciale open filmavonden in Parkstad, waarbij unieke documentaires en filmbeelden over de transformatie van de voormalige Mainstreek centraal stonden. En die films werden toen daar vertoond. Best leuke films trouwens.

Jewel. Intuition op de radio, vrienden. Deel 1 zit erop van de middenshow. Maar je weet het, deel 2 komt er natuurlijk aan. Fox Stevenson komt eraan. Maar ook Sarah Lanson met The Midnight Sun. Die hoor je dus zometeen. Maar hier is nog even Neo. Op de radio. Tot zometeen.

0: Werkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Café Drakke zet de tijd op 5 uur.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 5 uur.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Iran noemt de aanval van de Verenigde Staten op een bruiloft in de stad Sirik een oorlogsmisdaad. Er kwamen 4 mensen om het leven en tientallen raakten gewond. De Iraanse toponderhandelaar Ghalibaf haalde op X uit naar de Verenigde Staten en noemt het land Satan. Als reactie heeft Iran drone- en raketaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Amerika ontkent dat de bruiloft een doelwit was, omdat burgers nooit het doelwit zijn van het leger, in tegenstelling tot de Iraanse revolutionaire garde. President Zelensky vindt dat het Russische luchtruim voor de burgerluchtvaart vanwege Oekraïnse droneaanvallen niet meer veilig is. Daarom heeft hij luchtvaartorganisatie ICAO gevraagd lidstaten te verbieden er nog langer doorheen te vliegen, om te voorkomen dat er incidenten plaatsvinden. In een toespraak zei Zelensky al dat het Russische luchtruim volstrekt gevaarlijk geworden is. Oekraïne voert steeds vaker diep in Rusland droneaanvallen uit. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet Jette de begroting voor volgend jaar openbaar maakt. De partijen Pro, SP, Volt en de BBB willen dat per ommegaande gedeeld wordt welke wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van het coalitieakkoord. Het formele verzoek heeft de steun van een aantal andere partijen, waaronder JA21, de PVV en de SGP, waardoor een ruime meerderheid is bereikt. Normaal wordt de begroting pas op Prinsjesdag bekend, maar veel van de plannen zijn al uitgelekt. Een deel van de strategische olievoorraad van ons land komt vandaag op de markt. Het gaat om 780.000 vaten met benzine en diesel. In maart besloot het Internationaal Energieagentschap, waar 31 landen bij zijn aangesloten, om 400 miljoen vaten uit de noodreserves gefaseerd vrij te geven in de hoop de prijzen wat te drukken. Dat de vaten vandaag vrijkomen is opmerkelijk. De prijs aan de pomp voor een liter benzine is gestegen tot de recordhoogte van €2,66. En dan nog het weer. Vanavond is het eerst droog, maar later gaat het in de noordwestelijke helft af en toe regenen. Dat is vannacht ook zo en dan daalt de temperatuur naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend wat regen, 's middags is het droog en het wordt 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
6: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
7: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
6: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
8: Zoek je trendy kleding waarin je echt gezien mag worden? Loop binnen bij Happy Schemers in Heerlerheide. Met onder andere Vero Moda tot maat 42 en Magna tot maat 58 is er altijd iets te vinden wat bij jou past. Je vindt ons aan de Wannerstraat met voldoende gratis parkeergelegenheid. Happy Schemers. Betaalbare mode in elke maat.

0: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
1: En papa durft er niet in.
0: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelvaerde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelvaerde?
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
3: Dit is het begin.

rare plaat, hè? Vooral de laatste. What's Spotty got to do to get a drink of soda pop around here? Beer. Nou, hè? Ook een manier om de plaat te eindigen. Frank Stevenson was er trouwens met de voorleider Sarah Lanson met de Midnight Sun en de Moines. Die trad op, hè? En dan was het heel leuk. Dan moest het publiek, laten zeggen, iemand oppakken en zo over publiek liggend leggen. Dus boven je hoofd. En dat deden heel veel mensen. Dus ze heeft weer iets gevonden voor op TikTok heel populair te worden.

Nou, een nieuwe meezinger. Ray and Beer en de zonnebank bij Parkstad. Helaas de drummer, Mr. Beard, de enige zonnebaard trouwens, die is helaas overleden. Maar de nummers blijven natuurlijk altijd legendarisch. ZZ Top, The Sharp Dressed Man en zometeen het tegeltje. Dat gaat over motivatie. Je hoort het zometeen naar ZZ Top.

0: Brass Man. En het is hoogste tijd voor het tegeltje. Hij gaat over motivatie. Daar is hij. Mijn motivatie komt alleen op uitnodiging.
1: RTV.

0: volgens mij nog een plaat gemaakt met Martin Garrix. Ja, die van het voetbal natuurlijk ook, maar ook een nieuwe. En ja, die heb ik gehoord, best een goeie. Maar of dat nou een hele grote hit gaat worden? Nou, misschien even afwachten. Misschien ben ik iets te vroeg voor het trekken van een conclusie. Zometeen de nieuwsredactie van RTV Parkstad. Met het nieuws van Parkstad en natuurlijk ook het weer. En meteen erachteraan Adele. Ook Justin de Wild met Cheerio. En Suzanne Freek komen er ook aan. Samen met Cloud.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
1: Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter over.

0: op tritonmarketing.nl.
1: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Minly Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
3: Dit is RTW Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
4: Alle bibliotheken in Zuid-Limburg houden woensdag 9 september een voorleesmoment voor jonge kinderen en hun ouders. De gezamenlijke actie maakt deel uit van de week van lezen en schrijven. Onder andere burgemeesters, wethouders en zorgmedewerkers lezen voor. De organisatoren benadrukken dat taalontwikkeling al voor de eerste woordjes begint. Praten, samen kijken en voorlezen leggen volgens hen een belangrijke basis voor de ontwikkeling van een kind. De gemeente Heerlen heeft honderden meldingen en bezwaarschriften ontvangen over nieuwe openbare laadpalen. Vooral het verdwijnen van gewone parkeerplaatsen en de gekozen locaties leiden tot weerstand. Heerlen heeft ruim 450 mogelijke plekken aangewezen, maar benadrukte dat daar niet automatisch een laadpaal komt. Plaatsing gebeurt alleen wanneer gebruiksgegevens en prognoses voldoende behoefte laten zien. De gemeente beoordeelt de reacties en kan een voorgenomen locatie aanpassen als een bezwaar daartoe aanleiding geeft. 50 inwoners van Landgraaf zijn zondag te gast bij postcode loterij Miljoenenjacht. De deelnemers komen uit postcodegebied 6372 en nemen het op tegen 450 kandidaten uit 9 andere wijken. Een van de 500 aanwezigen bereikt de finale en kan tijdens het gouden kofferspel maximaal 5 miljoen euro winnen. Hetzelfde bedrag gaat naar een loterijdeelnemer thuis. Miljoenenjacht is zondag vanaf 8 uur 's avonds te zien op SBS6. Bij voetbalvereniging VV Amstenrade opent binnenkort een nieuwe buitenschoolse opvang. BSO De Voetbalfabriek combineert professionele voetbaltraining met huiswerkbegeleiding en aandacht voor een gezond leven. De opvang is bedoeld voor kinderen uit groep 3 tot en met 8 die na school worden opgehaald. De locatie biedt dagelijks plaats aan maximaal 26 kinderen. Omdat het om geregistreerde kinderopvang gaat, kunnen werkende ouders onder voorwaarde kinderopvangtoeslag krijgen. Inschrijven is al mogelijk. Dan nog het weer. De komende uren wisselen wolken en opklaringen elkaar af en blijft het in Parkstad overwegend droog. Vannacht wordt het ongeveer 15 graden. Donderdag is het meestal droog met zon en wolken bij 23 graden. En vrijdag wordt het warmer, maar volgen later enkele buien. Het weekend verloopt waarschijnlijk droog.
3: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Davik en A7's Handcraft. Met de voordeel Justin de Wild en Suzanne en Freek. Oftewel, dat waren dit die je net hoorde. We gaan even kijken wat er gebeurde op deze woensdag 2 september. Maar dan een tijdje geleden. Ja, we waren bezig met het elektriciteitsnetwerk uit te breiden. Toen.
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Net Beheerder en Access start op deze woensdag met een ingrijpende kabelwerkzaamheden tussen Schandelboord en de Huskensweg in Heerlen om het lokaal elektriciteitsnet te verzwaren voor de energietransitie. Ofwel, we kunnen dan weer beter koken op elektriciteit en de elektrische wagen opladen.

Dexys Midnight Runners. En come on, Aileen. Vrienden, de middagshow zit erop. Ik wens je zometeen veel plezier met Bas. En hoor je zometeen na 6 uur op de radio. En de middagshow is weer terug. Laten we raden. Morgen tussen 4 en 6. Tot dan.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barstad in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
2: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
5: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
7: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
8: Komt het oog wel ook wat.
7: Audiofrenzy.nl.
9: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
7: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
10: Kom binnen!
11: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
10: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat

0: De antwoord is de druk op Rusland verder op te voeren, Oekraïne te steunen en Rusland te bewegen om te onderhandelen. Bij de uitvaart volgende week woensdag van de onlangs overleden Noorse koning Harold krijgt het land hulp van de politie uit Denemarken en Zweden. Volgens de politie in Oslo wordt dit een zeer grote, misschien wel de grootste politieoperatie ooit. Koning Harold overleed afgelopen vrijdag op 89-jarige leeftijd. Bij de uitvaart volgende week worden veel gasten uit binnen- en buitenland verwacht. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Amalia en prinses Beatrix aanwezig. Vanwege een storing bij de veiligheidscontrole op Eindhoven Airport zijn 6 Ryan-vluchten zonder ruim bagage vertrokken. TUI en Transavia kozen ervoor om later te vertrekken nadat de bagage gecontroleerd was, maar Ryanair wilde daar niet op wachten. Dat is uiterst vervelend voor de passagiers, zegt Eindhoven Airport, maar vanwege de veiligheid mag er geen ongecontroleerde bagage door. De storing wordt door de luchthaven onderzocht. Iran noemt de aanval van de VS op een bruiloft in de stad Sirik een oorlogsmisdaad. Er kwamen 4 mensen om het leven en tientallen raakten gewond. De Iraanse toponderhandelaar Ghalibaf haalde op X uit naar de VS en noemt het land Satan. Als reactie heeft Iran drone- en raketaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Amerika ontkent dat de bruiloft een doelwit was, omdat burgers nooit het doelwit zijn van het leger, in tegenstelling tot de Iraanse revolutionaire garde. Het weer overwegend droog, behalve in het oosten, daar kan een bui vallen. Later vanavond krijgt het noordwestelijk deel van het land met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden.
1: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: En dan heb ik voor jou nog het RTV Parkstad verkeer. Daar staat 1 file op de A76 Geleen richting Keulen. 1,5 kilometer tussen Simpelveld en Duitsland. En daar is 1 rijstrook afgesloten. Je wordt daar omgeleid via de vluchtstrook, gok ik, denk het wel. Ja. En zo dadelijk, dan staat hij voor je klaar. Het splinternieuwe avondshow. Ik sta hier gezellig in de studio. Ik heb leuke plaatjes voor je klaarstaan. Dus blijf er lekker bij. Zo dadelijk, de avondshow van RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Bas Vriendjens. Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel weekend live naar de Formule 1? Scoor dan nu je geheel georganiseerde voetbal- of Formule 1-reis. Of je nu alleen met vrienden, je sportteam of vereniging gaat. Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z.
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ik had een bulk niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Nou, dan kan ik toch nog zeggen dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
3: Scoor nu je geheel verzorgde trip naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga met Morris Sportreizen. Kijk snel op morris.nl met dubbele R en dubbele Z.
6: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
7: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
8: Zoek je trendy kleding waarin je echt gezien mag worden? Loop binnen bij Happy Schemers in Heerlerheide. Met onder andere Vero Moda tot maat 42 en Magna tot maat 58... is er altijd iets te vinden wat bij jou past. Je vindt ons aan de Wannerstraat met voldoende gratis parkeergelegenheid. Happy Screamers. Betaalbare mode in elke maat.
6: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.

0: fijn stukje pianomuziek. De Bausa en Magnetic. Ze mochten deze avondshow openen. Het is 2 september. De R zit in de maand. En de vraag is, als de R in de maand zit, mag je dan nog steeds een korte broek dragen? Ik vind van wel. 21 graden. Dus zolang als het kan, dragen we lekker een korte broek. Richard, dankjewel weer voor 2 uur lang de middagshow. Altijd gezellig als je er bent. Ik neem het graag van je over. Tot 8 uur is dit jouw avondshow. En je weet het, na stress, na 6, je moet zeggen, na 6, geen stress. We gaan er een mooie uitzending van maken met fijne muziek. En dan mag je aan meedenken, aan meedoen, moet ik zeggen. En dat samenstellen wel te verstaan. Dus vraag lekker je verzoekjes aan. Doe je eenvoudig via onze website. Groene knopje indrukken en dan kom je met de WhatsApp rechtstreeks binnen. Maar ik denk dat het goed is dat we gaan beginnen, want...
1: Hier heb ik echt zin in.

plaat die jij hebt aangevraagd. En dat gaat heel eenvoudig met WhatsApp. En die WhatsApp is weer gekoppeld aan onze website rtvparkstad.nl. Dus kind kan er wel eens doen. Ik ben benieuwd. Parkstad.

0: is dat je het zo sympathiek vraagt. Please don't stop the music. Gaan we zeker niet doen. Rihanna hoor je.
1: Goedenavond Parkstad. Dit is RTV Parkstad.
0: En als het even tegen zit. Als het alleen maar donker is. En als je denkt, dit komt nooit meer goed. Zet dan deze plaat op. Ga even lekker achteroverleunen. Pak een kopje koffie, kopje thee erbij. Sluit je ogen en geniet van John Legend. Each day gets better.

0: Each Day Gets Better. Mooi plaat van John Lennon. Het is vandaag woensdag, je luistert naar de avondshow op RTV Park. Staat er nog een paar dagen en dan is het zover. Hè? Zondag, dan is het zover. Het wordt namelijk een spannende dag voor 50 inwoners van Landgraaf. Ze zijn dan te gast in de studio bij de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van de postcode loterij Miljoenenjacht. De inwoners komen uit postcodegebied, nou, ik ga toch verklappen, 6372. Dus als je daar woont en je hebt nog geen uitnodiging gehad, dan doe je waarschijnlijk niet mee, dat zal het zijn. Maar die maken dus kans op hele grote geldprijzen. De mensen uit Landgraaf die zitten met inwoners van 9 andere wijken uit heel Nederland in de studio. In totaal zijn er dan 500 deelnemers aanwezig. En één van hen die maakt uiteindelijk kans om de grote finale te spelen. En als je die grote finale speelt, ja, dan maak je dan weer kans op 5 miljoen euro. 5 miljoen, man, maak je kans op, hè? Maak je kans. Moet ik eerst al heel veel vragen goed hebben, heel veel geluk goed hebben en vooral heel veel lef hebben. Dus, maar dat is aanstaande zondag. Ik vind het wel leuk, we gaan kijken, denk ik, naar onze vrienden uit Landgraaf.
1: RTV Parkstad.
2: Dit is RTV Parkstad.
0: Want ja, als je wint, dan heb je vrienden, hè? Dat zong Henny Vrienden ooit een keer. Als je wint. Dus vanaf nu zijn het allemaal.

Ik vind het altijd een goede excuus. I was born this way. Zo van, ja, kan er niks aan doen. Zeg, begin van de uitzending hadden we het pianootje van The Bouncer. Maar ik heb nog een lekker pianootje voor je. Ken je dit pianootje nog? Van Gloria Gaynor. I Will Survive.

0: la la. De versie van de Hermes House Band, er wordt la la la ingezongen. Gloria Gaynor weet dat niet, wist dat niet. Kwam daarachter tijdens een optreden. Je hoorde I Will Survive hier bij RTV Parkstad.
1: RTV Parkstad.
2: Dit is Parkstad.
0: Het is diep.

0: Mijn zoon gaat altijd te voet naar school. En hij draait dat altijd exact 3 liedjes. Dat is precies de tijd die hij nodig heeft om van school naar huis te komen. En welk één van die liedjes is, dat hoor je zo dadelijk hier bij RTV Parkstad.
1: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn 4 Roda JC.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: tritonmarketing.nl.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Waar ben jij naartoe geweest?
3: Naar Mondo Verde.
2: Met de nieuwe Havana's Tornado?
3: Ja, dat is een vrije val.
2: Te gek!
3: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
2: Wow!
3: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
2: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
5: Alle bibliotheken in Zuid-Limburg houden woensdag 9 september een voorleesmoment voor jonge kinderen en hun ouders. De gezamenlijke actie maakt deel uit van de week van lezen en schrijven. Onder andere burgemeesters, wethouders en zorgmedewerkers lezen voor. De organisatoren benadrukken dat taalontwikkeling al voor de eerste woordjes begint. Praten, samen kijken en voorlezen leggen volgens hen een belangrijke basis voor de ontwikkeling van een kind. De gemeente Heerlen heeft honderden meldingen en bezwaarschriften ontvangen over nieuwe openbare laadpalen. Vooral het verdwijnen van gewone parkeerplaatsen en de gekozen locaties leiden tot weerstand. Heerlen heeft ruim 450 mogelijke plekken aangewezen, maar benadrukte dat daar niet automatisch een laadpaal komt. Plaatsing gebeurt alleen wanneer gebruiksgegevens en prognoses voldoende behoefte laten zien. De gemeente beoordeelt de reacties en kan een voorgenomen locatie aanpassen als een bezwaar daartoe aanleiding geeft. 50 inwoners van Landgraaf zijn zondag te gast bij postcode loterij Miljoenenjacht. De deelnemers komen uit postcodegebied 6372 en nemen het op tegen 450 kandidaten uit 9 andere wijken. Een van de 500 aanwezigen bereikt de finale en kan tijdens het gouden kofferspel maximaal 5 miljoen euro winnen. Hetzelfde bedrag gaat naar een loterijdeelnemer thuis. Miljoenenjacht is zondag vanaf 8 uur 's avonds te zien op SBS6. Bij voetbalvereniging VV Amstenrade opent binnenkort een nieuwe buitenschoolse opvang. BSO De Voetbalfabriek combineert professionele voetbaltraining met huiswerkbegeleiding en aandacht voor een gezond leven. De opvang is bedoeld voor kinderen uit groep 3 tot en met 8 die na school worden opgehaald. De locatie biedt dagelijks plaats aan maximaal 26 kinderen. Omdat het om geregistreerde kinderopvang gaat, kunnen werkende ouders onder voorwaarden kinderopvangtoeslag krijgen. Inschrijven is al mogelijk. Dan nog het weer. De komende uren wisselen wolken en opklaringen elkaar af en blijft het in Parkstad overwegend droog. Vannacht wordt het ongeveer 15 graden. Donderdag is het meestal droog met zon en wolken bij 23 graden. En vrijdag wordt het warmer, maar volgen later enkele buien. Het weekend verloopt waarschijnlijk droog.
4: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op rtvparkstad.nl.
6: En welk liedje draait mijn zoon dan altijd een van die drie? Dat is Amy McDonald. This is the life.

Ik kan je zeggen dat het liedje ouder is dan mijn zoon. Het liedje is uitgebracht in 2007, dus dat is heel wat jaartjes terug. En dat liedje gaat eigenlijk over gewoon leuke dingen doen. Een avondje uit met vrienden. Gewoon lekker muziek luisteren, een glaasje drinken. Gewoon genieten van het moment. Daar zing ik Amy McDonald over in This Is The Life.

sun. Maar lekkere stevige muziek, Jugal en Moving to the Sun. Het is tijd voor een mooie plaat uit, moet ik even kijken, uit 1995, heel wat jaartjes geleden. Dit is Simply Red en die hebben het over Fairground.

0: Simply Red en The Fairground. Dan hoor ik je denken, Fairground, dat is toch kermis? Gaat dat liedje dan over een kermis? Het gaat niet zozeer over een kermis. Kermis is een metafoor voor het leven. Leven en de relaties. Alles draait en verandert en kan tegelijk spannend en onvoorspelbaar zijn. Hè? Dat is waar het plaatje over gaat. En leuk om te weten, in 1995 hadden ze er nog een nummer 1 mee. En dat was hun eerste nummer 1. Timberen hartstikke lang aan de weg. En de eerste nummer 1 hebben ze met dit plaatje. Hebben we wat sampletjes geleend van The Good Man. Die kennen we. Give it up, give it up. Daar ken je wel. Dat zat er ook in. De beste mensen, 7:10. Dat betekent de hoogste tijd voor de
1: verzoekplaat.
0: En ik heb een mooie verzoekplaat binnengekregen van iemand met eveneens een hele mooie naam van Joelle. Joelle heeft een hele mooie naam, maar vooral een heel leuk verzoekplaatje aangevraagd. Ze zegt, ik vind het leuk om nog eens terug te gaan naar de jaren 80. Nou, dat zullen we allemaal wel willen, maar ze vooral muzikaal zou ze dat leuk vinden. En of ik dan een plaatje wil draaien van Tiffany, I Think We're Alone Now. Nou, Joelle, voor iedereen in Parkstad en bijzonder voor jou, dit is Tiffany. Nou, dit is Tiffany, sorry. Hè? Waarom komt Tiffany dan niet? Ik had het. Nou, zeg. Kom er niet meer van Simply Red af. En hier dan? Nou, ik ga het nog één keer proberen, hoor. Kom er echt niet vanaf, hè?
2: Gezellig wordt het pas met DJ Bas.
0: Goh, dat had even wat moeite gekost, zeg. Maar uiteindelijk, dan heb je ook wat, hè. Even afwachten. Joelle, sorry voor de vertraging, maar uiteindelijk is hier dan toch speciaal voor jou. En ik zei het voor iedereen in Parkstad die luistert naar RTV Parkstad. Tiffany, I think we're alone now.

0: Met de nodige opstartproblemen is het toch gelukt. Tiffany, I think we're alone now.
1: Parkstad. RTV Parkstad.
0: Het is woensdag. De week die zagen we vandaag doormidden. En het programma zagen we ook doormidden. De eerste uur van de avondshow zit er bijna op. Maar niet getreurd hoor. Nog een heel uur avondshow te gaan zo dadelijk. En met een beetje geluk. Er wordt nog de cultuuragenda zo dadelijk. Blijf lekker luisteren.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
6: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
7: Café Drakke zet de tijd op 7 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 7 uur.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Een meerderheid in de Tweede Kamer vroeg erom, maar het minderheidskabinet gaat niet in op het verzoek om een deel van de begroting voor volgend jaar nu al bekend te maken. Een groot deel van de plannen lekte gisteren uit. De Raad van State buigt zich nu over de begroting en komt met een advies. Ook het Centraal Planbureau zal zijn licht erover laten schijnen. De vrijdag voor Prinsjesdag krijgt de Kamer dan de stukken onder embargo. Na de verwoestende overstromingen in Nepal en Tibet van vorige week woensdag is het dodental ondertussen naar 1225 opgelopen. In Nepal kwamen zeker 1204 mensen om en in Tibet 21. Duizenden mensen worden nog altijd vermist. Nepal spreekt van ruim 4200 vermisten en in Tibet zijn dat er 541. Onder de vermisten bevinden zich ook twee Nederlandse toeristen. Eerder werd ook een derde Nederlander vermist, maar met deze vrouw die in Nepal woont is ondertussen contact geweest. Volgens EU-buitenlandchef Kaya Kallas wordt een EU-visumverbod voor Russische ex-strijders en strengere visumbeperkingen voor toeristen uit Rusland breed gesteund. Dit idee werd al langer door verschillende EU-landen geopperd, maar de neuzen stonden toen nog niet dezelfde kant op. Lidstaten wezen er al eerder op dat toeristenvisa voor sabotageacties gebruikt worden, legde Kallas uit. Een van de verdachten die vermoedelijk achter de droneaanvalpoging in Leipzig zit, zou volgens Duitse media op een Italiaans toeristenvisum de EU zijn binnengekomen. De politie heeft twee boeren op de bon geslingerd tijdens een demonstratie bij het provinciehuis in Leeuwarden. Het tweetal had het kenteken van hun trekker afgeplakt. Eerder kregen ze een waarschuwing, maar toen agenten

0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
1: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in

Justin Wellington en I go. Ik vraag me af, heb jij nog ooit eens iets gehoord van De Beste Man? Ik niet, maar misschien volg ik hem niet goed genoeg in ieder geval. Die hoorde een lekker zomersplaatje, ik zei het al. Justin Wellington en I go.

0: Eternity van Alex Warren. Als ik jou vraag waar is jouw relatie mee begonnen, dan antwoord je waarschijnlijk met...
1: It started with a kiss.

Iets voor in de winter normaal, hè? Hot chocolate and it started with a kiss. Je luistert naar jouw avondshow elke woensdagavond. Nee, ik moet zeggen, elke avond van 6 tot 8. Maar in het bijzonder woensdagavond met mij aan de microfoon.

0: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Kom binnen.
3: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
2: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
3: Rockmart in Kerkrade, zei je?
2: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
7: Ah!
6: Of zo?
7: Ik snap hier niks van.
6: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Krummeltje, krummeltje, zet je de wekker?
2: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: Alle bibliotheken in Zuid-Limburg houden woensdag 9 september een voorleesmoment voor jonge kinderen en hun ouders. De gezamenlijke actie maakt deel uit van de week van lezen en schrijven. Onder andere burgemeesters, wethouders en zorgmedewerkers lezen voor. De organisatoren benadrukken dat taalontwikkeling al voor de eerste woordjes begint. Praten, samen kijken en voorlezen leggen volgens hen een belangrijke basis voor de ontwikkeling van een kind. De gemeente Heerlen heeft honderden meldingen en bezwaarschriften ontvangen over nieuwe openbare laadpalen. Vooral het verdwijnen van gewone parkeerplaatsen en de gekozen locaties leiden tot weerstand. Heerlen heeft ruim 450 mogelijke plekken aangewezen, maar benadrukte dat daar niet automatisch een laadpaal komt. Plaatsing gebeurt alleen wanneer gebruiksgegevens en prognoses voldoende behoefte laten zien. De gemeente beoordeelt de reacties en kan een voorgenomen locatie aanpassen als een bezwaar daartoe aanleiding geeft. 50 inwoners van Landgraaf zijn zondag te gast bij postcode loterij Miljoenenjacht. De deelnemers komen uit postcodegebied 6372 en nemen het op tegen 450 kandidaten uit 9 andere wijken. Een van de 500 aanwezigen bereikt de finale en kan tijdens het gouden kofferspel maximaal 5 miljoen euro winnen. Hetzelfde bedrag gaat naar een loterijdeelnemer thuis. Miljoenenjacht is zondag vanaf 8 uur 's avonds te zien op SBS6. Bij voetbalvereniging VV Amstenrade opent binnenkort een nieuwe buitenschoolse opvang. BSO De Voetbalfabriek combineert professionele voetbaltraining met huiswerkbegeleiding en aandacht voor een gezond leven. De opvang is bedoeld voor kinderen uit groep 3 tot en met 8 die na school worden opgehaald. De locatie biedt dagelijks plaats aan maximaal 26 kinderen. Omdat het om geregistreerde kinderopvang gaat, kunnen werkende ouders onder voorwaarde kinderopvangtoeslag krijgen. Inschrijven is al mogelijk. Dan nog het weer. De komende uren wisselen wolken en opklaringen elkaar af en blijft het in Parkstad overwegend droog. Vannacht wordt het ongeveer 15 graden. Donderdag is het meestal droog met zon en wolken bij 23 graden. En vrijdag wordt het warmer, maar volgen later enkele buien. Het weekend verloopt waarschijnlijk droog.
5: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op rtvparkstad.nl.
7: Nog een half uurtje, jouw avondshow. Jay-Z komt eraan samen met Alicia Keys. Dit is Empire State of Mind.

Jay-Z met Alicia Keys en New York. Ik ben daar nog nooit geweest. Ik weet ook niet of ik daar een keer naartoe wil. Ik kom uit Sittard, dus ik weet niet of ik daar nog wel naar New York moet. Geen idee. Nog een paar lekkere platen te gaan. Ik heb voor jou In Excess. En ik zou zeggen, doe eens wat stemoefeningen.

fantastische liedjes voor jou uitgezocht. We gaan een soort 20 minuten hits op een rij, non-stop en breuzelvrij doen. Fijne muziek, Teddy Swims komt aan. Rutger van Barneveld, even lekker feesten. Womack en Womack. Vanavond geen cultuuragenda. Nee, Renier Egge heeft nog een weekje vakantie. Ik wil je een hele fijne week wensen. Geniet ervan. En morgen lekker opstarten met Kim. Tot de volgende weer. Ja.

0: Jouw hit.
1: Jouw nieuws.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barstad in heel
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Ah. Dan kan ik dich nog het zeggen dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
4: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
5: Yeah.
4: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad. En schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@rtvparkstad.
2: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
6: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
7: Café Drakken zet de tijd op 8 uur.
8: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 8 uur.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Tijdens een zoekactie na het geweld gisteren in het Gelderse Overasselt heeft de politie een verdachte tas in Wijchen gevonden. Dat zegt een politiewoordvoerder nadat de Telegraaf erover berichtte. Volgens de krant zaten er wapens in die tas, maar de politie wil dit niet bevestigen. De politie houdt het algemeen en meldt dat de inhoud van de tas op dit moment onderzocht wordt. In de nacht van maandag op dinsdag viel er bij het geweldsdelict een dode te betreuren en raakten 2 agenten gewond. Er zijn 35 arrestaties verricht. Oekraïne heeft van verschillende EU-lidstaten de toezegging gekregen dat het land aan extra luchtverdediging wordt geholpen. Dat laat buitenlandschef Kaya Kallas weten. Om welke landen het gaat, zei ze niet. De lidstaten die de toezeggingen hebben gedaan, zullen dit zelf bekendmaken. Oekraïne heeft een schrijnend tekort aan materieel voor luchtverdediging, waaronder Patriots. Landen die veel op voorraad hebben, denk bijvoorbeeld aan een aantal Zuid-Europese landen, zijn gevraagd te helpen. De politie heeft een 32-jarige Amsterdammer opgepakt op verdenking van het berokkenen van een dodelijk ongeluk in het Noord-Hollandse Overveen. Met zijn motor kwam de man in botsing met een politieauto, waardoor de bijrijder die op de motor zat later overleed. De twee waren vermoedelijk op de vlucht nadat ze iemand hadden mishandeld. De bestuurder van de motor raakte gewond en moest in het ziekenhuis worden opgenomen. Daarom werd hij niet direct aangehouden. De man wordt ook verdacht van de mishandeling die aan het ongeluk voorafging. Een meerderheid in de Tweede Kamer vroeg erom, maar het minderheidskabinet gaat niet in op het verzoek om een deel van de begroting voor volgend jaar nu al bekend te maken. Een groot deel van de plannen lekte gisteren uit. De Raad van State buigt zich nu over de begroting.

0: Kaus Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
2: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu vier machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezelliger. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
3: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.
4: Dit is het begin van een nieuw uur.
5: Met Reinier Eggen.

0: koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Bij Taxicentrale

0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: Alle bibliotheken in Zuid-Limburg houden woensdag 9 september een voorleesmoment voor jonge kinderen en hun ouders. De gezamenlijke actie maakt deel uit van de week van lezen en schrijven. Onder andere burgemeesters, wethouders en zorgmedewerkers lezen voor. De organisatoren benadrukken dat taalontwikkeling al voor de eerste woordjes begint. Praten, samen kijken en voorlezen leggen volgens hen een belangrijke basis voor de ontwikkeling van een kind. De gemeente Heerlen heeft honderden meldingen en bezwaarschriften ontvangen over nieuwe openbare laadpalen. Vooral het verdwijnen van gewone parkeerplaatsen en de gekozen locaties leiden tot weerstand. Heerlen heeft ruim 450 mogelijke plekken aangewezen, maar benadrukte dat daar niet automatisch een laadpaal komt. Plaatsing gebeurt alleen wanneer gebruiksgegevens en prognoses voldoende behoefte laten zien. De gemeente beoordeelt de reacties en kan een voorgenomen locatie aanpassen als een bezwaar daartoe aanleiding geeft. 50 inwoners van Landgraaf zijn zondag te gast bij postcode loterij Miljoenenjacht. De deelnemers komen uit postcodegebied 6372 en nemen het op tegen 450 kandidaten uit 9 andere wijken. Een van de 500 aanwezigen bereikt de finale en kan tijdens het gouden kofferspel maximaal 5 miljoen euro winnen. Hetzelfde bedrag gaat naar een loterijdeelnemer thuis. Miljoenenjacht is zondag vanaf 8 uur 's avonds te zien op SBS6. Bij voetbalvereniging VV Amstenrade opent binnenkort een nieuwe buitenschoolse opvang. BSO De Voetbalfabriek combineert professionele voetbaltraining met huiswerkbegeleiding en aandacht voor een gezond leven. De opvang is bedoeld voor kinderen uit groep 3 tot en met 8 die na school worden opgehaald. De locatie biedt dagelijks plaats aan maximaal 26 kinderen. Omdat het om geregistreerde kinderopvang gaat, kunnen werkende ouders onder voorwaarden kinderopvangtoeslag krijgen. Inschrijven is al mogelijk. Dan nog het weer. De komende uren wisselen wolken en opklaringen elkaar af en blijft het in Parkstad overwegend droog. Vannacht wordt het ongeveer 15 graden. Donderdag is het meestal droog met zon en wolken bij 23 graden. En vrijdag wordt het warmer, maar volgen later enkele buien. Het weekend verloopt waarschijnlijk droog.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook. Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: tritonmarketing.nl.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Kom binnen!
4: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: Rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
5: Café Drakken zet de tijd op 9 uur.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 9 uur.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. De burgemeester van de gemeente Heumen heeft de inwoners van Overasselt en omgeving opgeroepen om rustig te blijven na de dreigbeelden die rondgaan. De geweldsuitbarsting in de nacht van maandag op dinsdag zorgt voor veel onrust. De dag na de schietpartij, waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten, gaat er een dreigvideo rond waarin mannen met wapens en gezichtsbedekking te zien zijn die zeggen dat ze drugshandelaar Jan G. en zijn familie zullen vermoorden. Vakbond FNV organiseerde vandaag een staking bij 5 wasserijen in Tiel, Bolsward, Hogeveen en Hardenberg. Een paar honderd personeelsleden legden het werk neer. De medewerkers zijn ontevreden over de onderhandelingen voor een nieuwe CAO. De vakbond eist onder andere 6% loonsverhoging. De directeur van de brancheorganisatie zegt dat dit voor schade bij wasserijen heeft gezorgd. En men vreest voor nog meer stakingen. In het wasserijwezen werken 8000 tot 9000 medewerkers. Oekraïne heeft een officiële waarschuwing ingediend bij de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie. Het land adviseert luchtvaartmaatschappijen om het Russische luchtruim te mijden. Op sociale media schrijft de Oekraïense buitenlandminister Sybiha onbedoelde incidenten te willen vermijden en dat het Russische luchtruim door verhoogde militaire activiteit onzeker wordt. Eerder waarschuwde de Oekraïense president Zelensky al dat het aantal droneaanvallen op Rusland zal toenemen. De Iraanse staatstelevisie meldt dat de Amerikaanse aanvallen van gisteren zeker aan 18 mensen het leven hebben gekost. Er zouden verder 108 mensen gewond zijn geraakt. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar op dat moment een bruiloft werd gevierd. Volgens de autoriteiten vielen daar 4 doden te betreuren. Het Amerikaanse leger heeft laten weten dat burgers nooit het doelwit van de Amerikaanse aanvallen zijn. Het weer overwegend droog, behalve in het oosten, daar kan een bui vallen. Later vanavond krijgt het noordwestelijk deel van het land met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Zometeen op RTV Parkstad. Reinier Eggen.
9: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
10: En papa durft er niet in.
9: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
11: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
12: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
13: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
14: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest? Op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf.

0: vaak naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
2: Yeah.

0: fresh fruit, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
1: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
2: Café Brakke zet de tijd op 10 uur.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 10 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Morgen zal de gemeente Heumen laten weten of het huis in het Gelderse Overasselt, dat in de nacht van maandag op dinsdag door tientallen personen met wapens belaagd werd, gesloten wordt en of de gemeente met aanvullende maatregelen komt. Bij het geweldsincident kwam een 51-jarige man om het leven en raakte twee agenten gewond. Het huis werd al eerder beschoten. Diverse media melden dat in de woning de veroordeelde drugshandelaar Jan G. woont. Er is een video in omloop waarin mannen dreigen Jan G. en zijn familie te vermoorden. 4 maanden geleden stapte de Belastingdienst over naar de Rabobank, maar er zijn nog altijd mensen, organisaties en bedrijven die geld overmaken naar het oude ING-nummer. De Belastingdienst komt daarom binnenkort met een radio- en internetcampagne om iedereen op de verandering te wijzen. Ondertussen gaat het in 90% van alle gevallen goed. De fiscus waarschuwt wel voor phishing. De Belastingdienst vraagt nooit via sms, apps, telefoon of e-mail geld over te maken. Door de hittegolven afgelopen zomer zijn in België ruim 2.935 mensen meer gestorven dan normaal in dezelfde periode in het jaar. Het Belgische Gezondheids- en Onderzoeksinstituut Seisano heeft vandaag de cijfers van de oversterfte bekendgemaakt. Vooral tijdens de eerste hittegolf, die op 18 juni begon, overleden meer mensen dan verwacht. Op 27 juni telde België 641 sterfgevallen en daarmee gaat die dag de boeken in als de dodelijkste dag. De Amerikaanse president Trump laat weten dat de nieuwe aanvallen tegen Iran niet te lang zullen duren, maar hij dreigt wel meteen weer met nieuwe aanvallen. Volgens Trump hebben de VS alle nieuwe apparatuur die Iran langs de straat van Hormuz heeft geprobeerd te bouwen vernietigd. Sommige doelen waren defensief, andere offensief. Het ging gisteren om een zeer zware aanval en de VS zijn bereid om op elk moment opnieuw toe te slaan, aldus Trump. Het weer. Het noordwestelijk deel van het land krijgt met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
6: Ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
5: Nee, je hebt niet goed gekeken.
6: Ik had al lang beschade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
5: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
6: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
7: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
8: Ah!
7: Of zo?
8: Ik snap hier niks van.
7: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan het

0: Ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum.

0: TV Parkstad.
1: Parkstad.
2: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
2: Bij Taxicentrale Beersdal.

0: Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Café Drakken zet de tijd op 11 uur.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 11 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000, zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kenses kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. De gemeente Heumen beslist morgen of het huis in Overasselt wordt gesloten, waar gisteren een gewapende aanval plaatsvond. Het huis aan de Ewijkseweg werd belaagd door tientallen gewapende mannen. Zij schoten een 51-jarige man uit Wiegen dood, vermoedelijk de bewaker van het pand. Twee agenten raakten gewond. Het huis is vaker beschoten en zou van de veroordeelde crimineel Jan G. zijn. In een video dreigen gewapende mannen G. en mensen om hem heen te vermoorden. Morgen deelt de gemeente ook meer informatie over mogelijke extra maatregelen. De Belastingdienst stapte 4 jaar geleden over naar de Rabobank, maar er zijn nog altijd veel mensen, organisaties en bedrijven die geld overmaken naar het oude ING-nummer. De Belastingdienst komt daarom binnenkort met een radio- en internetcampagne om iedereen op de verandering te wijzen. Ondertussen gaat het in 90% van alle gevallen goed. De fiscus waarschuwt wel voor phishing. De Belastingdienst vraagt nooit na verzoeken via sms, apps, telefoon of e-mail geld over te maken. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het echtpaar in januari 2024 te hebben doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. Hij kreeg daarvoor levenslang en dat eist het OM nu opnieuw. De zaak gaat op 5 oktober verder. Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen bij een matige tot krachtige westenwind en 15 tot 18 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met wat regen en ook soms wat zon bij 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
7: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
8: Waar ben jij naartoe geweest?
9: Naar Mondo Verde.
8: Met de nieuwe Havana's Tornado?
9: Ja, dat is een vrije val.
8: Te gek!
9: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
8: Wow!
9: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
8: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
10: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest op Willems Drankenhandel.

0: Duur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Want het oog wil ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Kom binnen.
3: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, maar wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckrade, zei je?
0: Echockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je carwash. Keeps you moving.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: poetsdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
1: Café Brakke zet de tijd op 12 uur.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 12 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In Spanje wordt massaal gedemonstreerd tegen de aanpak van de migratiecrisis in Ceuta. Bijna 5 weken na de grote toestroom zitten daar nog altijd zo'n 10.000 migranten onder meer in geïmproviseerde kampen of op straat. Inwoners eisen dat de regering in Madrid de migranten over Spanje verdeelt of ze terugstuurt. In andere Spaanse steden waren er ook protesten uit solidariteit met Ceuta. De conservatieve oppositie grijpt de crisis aan om de druk op premier Sanchez verder op te voeren. De mobiele eenheid is klaar met het onderzoek in het doorzochte gebied in en rond Overasselt en het nabijgelegen Wiegen. Er zijn verschillende wapens gevonden na een tip van een inwoner. De gemeente Heumen beslist overdag of het huis in Overasselt wordt gesloten, waar dinsdag een gewapende aanval plaatsvond. Tientallen mannen belaagden het. Zij schoten een 51-jarige bewaker uit Wiegen dood. Een inzamelingsactie voor zijn uitvaart leverde al ruim 10.000 euro op. 2 agenten raakten gewond, maar zijn niet meer in levensgevaar. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000. Zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kenses kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het echtpaar in januari 2024 te hebben doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. Hij kreeg daarvoor levenslang en dat eist het OM nu opnieuw. De zaak gaat op 5 oktober verder. Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen bij een matige tot krachtige westenwind en 15 tot 18 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met wat regen en ook soms wat zon bij 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In Spanje wordt massaal gedemonstreerd tegen de aanpak van de migratiecrisis in Ceuta. Bijna 5 weken na de grote toestroom zitten daar nog altijd zo'n 10.000 migranten, onder meer in geïmproviseerde kampen of op straat. Inwoners eisen dat de regering in Madrid de migranten over Spanje verdeelt of ze terugstuurt. In andere Spaanse steden waren er ook protesten uit solidariteit met Ceuta. De conservatieve oppositie grijpt de crisis aan om de druk op premier Sanchez verder op te voeren. De mobiele eenheid is klaar met het onderzoek in het doorzochte gebied in en rond Overasselt en het nabijgelegen Wiegen. Er zijn verschillende wapens gevonden na een tip van een inwoner. De gemeente Heumen beslist overdag of het huis in Overasselt wordt gesloten, waar dinsdag een gewapende aanval plaatsvond. Tientallen mannen belaagden het. Zij schoten een 51-jarige bewaker uit Wiegen dood. Een inzamelingsactie voor zijn uitvaart leverde al ruim 10.000 euro op. 2 agenten raakten gewond, maar zijn niet meer in levensgevaar. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000. Zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen, omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kenses kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het echtpaar in januari 2024 te hebben doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. Hij kreeg daarvoor levenslang en dat eist het OM nu opnieuw. De zaak gaat op 5 oktober verder. Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen bij een matige tot krachtige westenwind en 15 tot 18 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met wat regen en ook soms wat zon bij 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.